Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer
1: klassiek. Deze week de Gnossienne en de Gymnopédie van Erik Satie. Zijn muziek laat je denken dat hij heel evenwichtig was, maar hij was een wervelwind in zijn eigen storm.
2: Ik denk dat Satie voor zijn tijd wel heel vreemd was. Hij gaf ook vreemde titels aan zijn muziekstukken, zoals Uitgedroogde Embryo's, ja, het strijdlied van de koning der sperziebonen, et cetera.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app. NPO Klassiek. Dat voel je.
3: 5:00, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags Over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van de hoofdpersonage Walter White. Het personage had net als de acteur een houdings- en bewegingsstoornis. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Mijn naam is Camille. Dit was een van de toetssonates van Domenico Scarlatti. Vandaag een hoop mooie dingen op de planning. En ik moet een klein geheimje verklappen. Ik ben eigenlijk een klein beetje ziek. En wie weet hoor je dat een beetje aan mijn stem. Ik zat vanochtend in de auto en ik dacht, ik had me eigenlijk ziek moeten melden. Maar nee, ben er toch. En jij ook. Dus we gaan er gewoon het mooiste van maken. En gisteren in mijn loomheid en mijn ziektebed lag ik in bed een film te kijken. Een van mijn favoriete films. De film Arrival. Oude sci-fi film van 10 jaar geleden. Over aliens en zo. Maar het gaat eigenlijk over taal. Over hoe mensen zouden gaan communiceren met aliens. Hoe je dan een taal leert van elkaar. En daar zat deze track in van Max Richter. Je zal hem vast herkennen. On the Nature of Daylight. Nou, 4:15. Vandaag 5:00. Prima moment om die er weer even bij te pakken.

0: Ja, muziek van die Engels-Duitse componist, die filmcomponist. En misschien herken je dit ook al uit een film. Dit is muziek van Max Richter, On the Nature of Daylight. Gebruikt ook in de film Arrival. Gespeeld door de sopraansaxofonist Jeff.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Deze naam ga je herkennen. Ludwig van Beethoven, natuurlijk. En dat doen we dus vandaag ook met een van zijn... Een van zijn latere strijkkwartetten. Volgens mij is de 15e zelfs de laatste. Derde deel, het Molto Adagio. Gespeeld door het Danish String Quartet. En dit schreef Ludwig van Beethoven nadat hij ernstig ziek was geweest. En hij noemde het zelf een heilige dankgezang. Een heilig danklied. En dat vond ik wel toepasselijk, omdat ik ook ernstig de griep heb.

0: Een verstilde Beethoven, zijn 15e strijkkwartet en dan het derde deel, Monte Adagio, gespeeld door het Danish String Quartet. En vandaag, dat was vandaag het ochtendconcert. En ik kan er alleen maar bij zeggen, hij schreef dit na een zeer heftig ziektebed. En dat hoor je er wel een klein beetje in terug. Hè? Het is een klein beetje, ja, reflectief zou ik willen zeggen. Ik vind het prachtig.
1: Voor de dag met Camille Jansen op NPO Klassiek.
0: Nou, na al dat Beethoven geweld van deze ochtend heb ik eigenlijk ook wel zin om wat rustige menselijke stem te luisteren. Wat koormuziek. En dat doen we met een van die beroemdste koorwerken van Arvo Pärt, de componist uit Estland. Dit stuk staat op plek 256, vorige week in de top 400. Het is Canon Pokajanen. En dan luisteren we het deel Prayer After the Canon. Canon, I guess. Over dit stuk zelf zegt Arvo Pärt het volgende. Hij zegt, vele jaren geleden, toen ik voor het eerst betrokken raakte bij de traditie van de Russisch-Orthodoxe Kerk, stuitte ik op een tekst die een diepe indruk op me maakte. En hoewel ik die destijds niet helemaal begreep, kwam toch bij me binnen. Dit was de kanon van boetvaardigheid. En sinds die tijd ben ik vaak naar deze verzen teruggekeerd, terwijl ik langzaam en moeilijk probeerde hun betekenis te ontrafelen. Nou, dat is hem uiteindelijk gelukt, want hij schreef dus dit werk, de Canon Pokajanen, in de jaren 90. En dat werd toen ook meteen een van zijn beroemdste koorwerken. Gaan we een stukje naar luisteren.

De Canon Polkajane van Arvo Pärt, die beroemde componist uit Estland. En de Canon Polkajane is dan weer gebaseerd op de Canon van de boetvaardigheid uit de Russisch-orthodoxe kerktraditie. Je hoorde het Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royce.

Muziek van Franz Liszt, de Liebesträume, de Hohe Liebe, oftewel Hoge Liefde. Ja, Catherine Stott op piano. Straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek. Je gaat luisteren naar onder andere muziek van Dvorak, van Strauss en natuurlijk Bach. Maar dan altijd wel net even op die andere manier dan wat je gewend bent. Vandaag Bach op een soort rare viooltrompet. En we dichten de nacht met een klein gedicht. Maar ik laat je als eerst nog even een stukje horen van Tommaso Albinoni. Je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek.
1: Ik weet het niet hoor. Kan iedereen echt componeren?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen kan componeren.
1: Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Doe mee aan de kerstliedcompetitie van De Ochtend en NPO Klassiek.
2: Wij leveren de tekst en jij de melodie.
1: En wie weet, wordt jouw kerstlied dan straks gezongen door het Groot Omroepkoor?
2: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. Daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
3: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was 1 grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
4: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra, en geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
9: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
8: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum. NPO Klassiek.

0: Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Mijn naam is Camille. En wat lekker wakker worden. Richard Strauss. Dit zijn liederen voor zangstem en piano. Nu hier niet gezongen, maar gespeeld op cello door Harriet Krijg en Magda Amara. Ja, en we gaan eventjes de nacht afsluiten met een klein gedicht. Want dat is nou eenmaal wat we doen bij Voor de Dag. Dat is nou eenmaal hoe we de dinsdag inluiden. En dit vandaag een gedicht is het een echte gouden ouwe van Willem Wilmink. En dit gedicht heet Jij en Ik.
1: Dichten van de nacht.
0: Later zul je bij me wonen. En later zijn we met z'n beiden. Dat bedenk ik soms wanneer je aan het praten bent met de andere meiden. Het is voorlopig nog maar beter om de zaak geheim te houden. Ik zal je nog maar niet gaan zeggen dat ik van je ben gaan houden. Later ga je reizen maken. Heel alleen naar verre landen. Daar ga je mensen redden. Redden met je eigen handen. En iedereen zal in de kranten van je grote daden lezen. Waarom zou die mensenredder zo ontzettend moedig wezen? Nou, niemand zal de waarheid weten. Mij alleen zal je het vertellen. Later, als jij zo beroemd bent, dat je bij mij durft aan te bellen.

Dit stuk heette Zomer van de in Nederland wonende componist Kate Moore. Je hoorde de pianist Saskia Langhorn. Ik moet eerlijk bekennen, ja, de associatie met de zomer komt niet meteen bij me op als ik deze muziek hoor. Maar ik snap het misschien wel. Het voelt een beetje als een soort stilstaande, mooie, belichte foto van een warme zomerdag met kinderen die van steigers afspringen, het water in en zo. Dat het zo even helemaal stilstaat en dat je nog het gevoel hebt dat het nog oneindig lang gaat duren. Dat gevoel, dat krijg ik bij deze muziek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Het wordt er bijna een beetje Efteling-achtig van. Deze Slavische dansen voor orkest van Antonin Dvorak. De Royal Philharmonic Orchestra, onder leiding van Anton Dorati. Ik heb wel zin om wat muziek te luisteren van Johann Sebastian Bach.
1: Onverwacht.
0: Maar als je NPO Klassiek en Voor de Dag al wat langer luistert dan vandaag, dan weet je dat we dat iedere dinsdag altijd net even met een twist doen. Altijd net even op een andere manier dan waar de grote Johann Sebastian het voor bedoeld heeft. Rare dingen komen voorbij, hoor. Bijvoorbeeld Bach gespeeld op een fluit gemaakt van bleekselderij. Of een Bach gespeeld op pedaalemmers. Of Bach gezongen met een neus, gespeeld met een neusfluit. Ja, en dit is een hele korte die ik je nu ga laten horen. Ik kwam dit tegen op de krochten van het internet. En dit is een Bach op een viool die is omgebouwd tot een soort trompet. Dus je hebt zeg maar het uiteinde van een trompet op een viool gemonteerd. En mijn gedachte is nu, zijn die noten van Bach nou zo goed dat het geen donder uitmaakt op welk instrument je het speelt, blijft het altijd mooi. En dit is wel een hele heftige, moet ik eerlijk zeggen. Het is een heel kort fragmentje. Luister even mee en laat me weten of je dit nog steeds mooi vindt.

Ja, na dat geweld op zo'n trompetviool is dan deze Bach op accordeon toch wel echt heel verfrissend. En ik moet eerlijk zeggen, accordeon begint een plekje in mijn hart te veroveren. Ik heb vorige week een stuk geschreven voor accordeon en ik had nooit eerder gedaan. En ik dacht altijd, accordeon, zo'n Jordanees instrument, maar dat is het echt niet. Je kan er zoveel kleuren mee maken en het bereik is groter dan dat van een piano. Een accordeonist die kan meerdere grote handliggingen tegelijkertijd spelen. Het is echt zo'n versatiel ding. Ik ben er diep van onder de indruk. Ksenia Sidorova, accordeonist, speelt hier de koraalbewerking voor orgel. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, van Johann Sebastian Bach. And now for something completely different. Het vioolconcert van Philip Glass.

Het vioolconcert van Philip Glass. En dan het eerste deel. Je hoort de Guidon Kremer op viool. Begeleid door de Wiener Philharmoniker. Onder leiding van Christoph von Donagny. Donagny. Moet het wel goed zeggen natuurlijk. We gaan verder met echt iets heel moois. Dit is de 20e pianosonate van Franz Schubert. Tweede deel, het Andantino. En dit biedt mij altijd troost en een beetje hoop ook wel. Zeker omdat ik vandaag een klein beetje wat onder de leden heb. Misschien hoor je het aan mijn stem. En Mitsuko Uchida, dat is dan de beste remedie voor mij.

Mitsuko Uchida die speelt hier de 20e pianosonate van Franz Schubert, het tweede deel, dat Andantino. Ja, en ik vind dat toch een hele mooie manier om de dag te beginnen. Oké, ik heb over de dag beginnen gesproken. Ik heb zin om een klein spelletje met je te spelen. Als jij voor de dag op NPO Klassiek al wat langer luistert dan vandaag, dan weet je dat ik altijd even vraag naar de staat van jouw taalkennis. En ik ben wel benieuwd of jij alle woorden kent in het Nederlands. Ken jij bijvoorbeeld het Nederlandse woord foerageren? Foerageren. Wat betekent dat? Het woord foerageren. Betekent dat A, het zoeken en het vinden van voedsel. B, iemand heel langdradig uitschelden. Of C, ziek zijn, maar toch doorwerken. Foerageren. Een beetje wat ik trouwens nu zelf aan het doen ben. Wat betekent het woord foerageren? A, het zoeken en het vinden van voedsel. B, iemand heel langdradig uitschelden. Of C, ziek zijn, maar toch doorwerken. Laat het me even weten met een berichtje in de NPO Luister-app of via Instagram. En dan hoor je het goede antwoord natuurlijk zometeen.

Muziek van Fanny Hensel Mendelssohn, haar pianotrio, maar dan nu gespeeld door het Kaleidoscope Chamber Collective. Ja, en op de vraag wat het woord fourageren betekent. Hoop reacties in de NPO Luister-app. Maar jongens, we hebben ook een primeur vandaag, want blijkbaar is mijn eigen taalkennis niet goed genoeg, mijn eigen taalstaat. Want ik spreek dit woord helemaal niet goed uit. Ik zei namelijk fourageren. En ik word toch gehoord door heel veel luisteraars hier echt behoorlijk op mijn plek gezet. En terecht ook. Je spreekt het op zijn Frans uit. Fourageren, zegt Geluk 45. Johnny zegt het is voedselverzorging. Riet die zegt, je spreekt het uit als fourageren. Ja, jullie hebben allemaal gelijk. Inderdaad, het is op zijn Frans fourageren. Excuses jongens, het is ook voor mij nog een vroege ochtend. Maar ik wist dit niet. Fourageren komt van het Franse fourager, voor voer zorgen, eten verzamelen. En het Franse fourage betekent veevoer en het is afgeleid van feur, wat betekent dan stro. En dat komt dan weer uit het Frankisch, een Germaanse taal. En dat is dan weer verwant aan ons woord voor voer. Fourageren is het dus. Fourageren en fourage kwamen in het Nederlands eerst vooral in soldatentaal voor. Het woordenboek der Nederlandse taal omschrijft fourage als een veevoeder inzonderheid hooi en stro, vooral als militaire term. Denk daaraan dus vooral uit de tijd dat het leger nog veel paarden had en veel vee meenam. Ja, en mocht je dus bij jezelf denken, ik heb eens honger vandaag. Nou, fourageer voor jezelf een lekkere boterham met kaas. En mocht ik vandaag nog een keer denken, ik heb honger, dan ga ik even heel erg op mijn uitspraak letten voordat ik echt ga ontbijten. Straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek tijdens de ochtend met Anaïa van Pol. Zij heeft een ontbijtgang, een gast en een cryptogram en nog veel meer moois op het programma. Je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Mijn naam is Camille. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra, en geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cello-suites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
7: Virtuoos cello-spel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
6: Motetten en cello-suites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
8: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
9: Koffie?
10: Ja, lekker.
9: Dan gaan we naar Leeuwarden.
10: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
9: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
10: Dat is leuk. Ik ga mee.
9: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
2: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
1: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. De jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
3: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
1: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
5: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: In Via Inferno neem ik Sterrenkonijn je mee.

0: Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
2: Centraal Museum Utrecht.
5: Laat meer zien.
6: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Kijk in oktober naar Metso voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Metso is onder andere te zien bij Ziggo.
10: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
11: Gisteren, vlak bij de ingang van het park, werd Italiaans schepijs verkocht. De late middagzon was warm. Drie jongetjes in voetbalshirts, voetbal aan de voet, likten muisstil van hun ijsjes. De vrouw naast me op het bankje verwoordde mijn gedachten. Het park, de zon en een ijsje. Wat wil een mens nog meer?

0: ook een top 400 hit natuurlijk. Je hoorde van Nino Rota uit de film Amakort. Ja, een heel goedemorgen. Dinsdag 13 oktober. Een beetje ander weer dan gisteren. De kranten die openen uiteenlopend. Ik pik er twee uit. De Volkskrant over vrouwen op Sumatra die in verzet komen tegen ontbossing. In de hooglanden van Aceh leert een vrouwenpatrouille hoe ze het oerbos kunnen beschermen tegen de bulldozers. Om palmolie natuurlijk te gaan verbouwen. En het AD ook over vrouwen in verzet. Veel vrouwen voelen zich bij de arts niet gehoord, gezien of serieus genomen. Het is tijd dat de vrouw de juiste medische zorg krijgt. Al dus een de voorkant van het AD. We gaan straks uitgebreid op de kranten in. Er komt natuurlijk een ontbijtgast. Hier in de studio is Willem-Jan ten Klooster verantwoordelijk voor de techniek. Goedemorgen, Willem-Jan. En Marielle van Kilsdonk is natuurlijk de baas in huis. Zij is de eindredacteur, maar vandaag ook de regisseur. Goedemorgen, Marielle.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, waar verheug jij je op?
1: Nou, we hebben straks wel een mooi verhaal over winterjassen. Ja, je wil ze niet aan, maar je hebt ze toch nodig.
0: Ja, ja.
1: En daar hoort ook een mooi stuk muziek bij.
0: Oh, dat is mooi. Het is heel fijn dat je luistert. Straks natuurlijk het cryptogram. Tot 9 uur is dit de ochtend.

0: Ja, dat was wel heel mooi. We bleven in de Italiaanse sfeer. Dit was uit het Concerto a più Instrumenti, nummer 6 van Evaristo Felice dall'Abaco. Het werd uitgevoerd door het Concerto Köln. Millimeterwerk van Wolkers. Dat is de opgave van vandaag. Gisteren was hij echt duivelslastig. En volgens mij is hij vandaag, dat is een makkie, denk ik. Millimeterwerk van Wolkers, dat is hem. En onze cryptogramprijs is deze week een gloednieuw album van de Hongaarse meesterpianist András Schief. Hij is 72. En op de cd staat muziek van Johannes Brahms. Schief omschrijft die pianowerken uit de laatste jaren van Brahms als de laatste gedachte van een oude man. Wel mooi. Hij bespeelt het ook op een Blüthner-vleugel. Jacobus vertelde gisteren een beetje hoe dat klonk. Dan moet je terugluisteren. Marielle, ik heb hiernaast. Je hebt het ook geluisterd, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is weer net geen pianoforte.
1: Ja,
0: maar
1: ja
0: ook...
1: het zit er precies tussenin. Ja.
0: Nou, weet je het goede antwoord? Stuur het dan via de NPO Luister-app. Dat is de snelste route. Daar kan je je bericht ook inspreken. Maar mailen mag natuurlijk altijd. De ochtend@kro-ncrv.nl. Heel veel succes.

0: Van Maurice Ravel hoorde je pièce en forme de Habanera, dan een arrangement voor trompet. Alison Belsom is die beroemde trompetiste en zij speelde dat samen met The Guy Barker Orchestra aan de leiding van Guy Barker himself. 16 over 7, tijd voor onze ontbijtgast. En dat is vandaag Hans van den Heuvel, voorzitter van vakbond CNV. En hij heeft voor ons het nieuws en de krant alvast bekeken. Goedemorgen, Hans. Als ik Hans mag zeggen, sorry, hallo. Ik ben heel vrijpostig.
1: Nee, helemaal niet.
0: Oké, wat valt je op in het nieuws vandaag?
1: Nou, er speelt veel, ondanks dat het in delen van het land vakantie is.
0: Ja. Maar,
1: nou, wat mij heel erg opviel, twee apps toch, die, of berichten die heel erg raken aan het werk van de vakbond. En de eerste die ik zag stond in de Telegraaf. En dat gaat over de schriftelijke klantenservice van de KLM.
0: Ja.
1: En er liggen plannen voor om die klantenservice, dus waar je ook schriftelijk per mail en zo terecht kan, om die te gaan verplaatsen. Momenteel werken daar 150 mensen, deels in het Caribisch deel van Nederland en deels in Nederland zelf. En de plannen van de KLM zijn om die klantenservice dus te verplaatsen en wel naar Manila, de Filipijnen.
0: Zo.
1: Nou, dan hoor ik de luisteraars denken, nou, maar ik kan geen Filipijns of Engels. En dat hoeft ook niet, want er zijn AI-apps die dat wel kunnen. Maar het is natuurlijk wel zo'n typische ontwikkeling waar we ons intern toch ook veel over spreken met elkaar. AI biedt heel veel voordelen, ook voor mensen op het werk.
0: Ja.
1: Maar AI kan ook heel bedreigend zijn, zoals toch in dit geval voor 150 mensen wel heel erg zichtbaar wordt,
0: ja,
1: door deze ontwikkeling.
0: Want dan zitten daar goedkopere Filipijnse arbeidskrachten en die zitten gewoon met een vertaaltool mijn klacht of mijn klanten of mijn berichten aan de KLM, voor zover ik die heb, te beantwoorden.
1: Ja, en dan heb je iets heel specifieks meegemaakt op die en die vlucht vanuit,
0: ja,
1: Schiphol naar die en die bestemming. En ja, dan ga je daar iets over sturen, een mail of een bericht. En dan weet je vanaf binnenkort volgend jaar de plek.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Handigheidjes op het werk op. Maar in sommige sectoren zijn de zorgen, zoals ook in de financiële sector, zijn toch wel groot van wat gaat dit eigenlijk allemaal voor mijn werk betekenen? Of ja. Doet AI dadelijk alles?
2: Ja, ja. Maar je hebt ook zorgen over de verkoop van Shell Moerdijk. In het FD had je een stuk gelezen. Vertel,
1: ja,
2: wat is daar aan de hand?
1: Ja, andere zorgelijk. Eigenlijk Moerdijk, dat moet helemaal gefocust gaan zijn op de industrie. Dat betekent nogal wat voor het dorp daar.
2: Ja.
1: Dat bericht was natuurlijk een tijdje geleden in het nieuws. Maar nu blijkt het daar met Shell Moerdijk dat er ook wel serieus nagedacht wordt door de eigenaren van dat bedrijf, Shell dus, over ja, moeten we die locatie wel aanhouden? Dit gaat over 1400 mensen die daar werk hebben. En Shell Moerdijk, ja, die heeft natuurlijk te maken, zoals veel bedrijven, met hoge energiekosten. Mm-hmm. En concurrentieverschillen ook. En duurzaamheidseisen. Dus nou, ze zijn kijken, willen we dat hier wel? En die discussie, die wordt op dit moment gevoerd. Maar wel een heel klein beetje over de hoofden van die 1400 mensen die daar werken, ja, ja, in. En samen met FNV hebben we als CNV de noodklok wel geluid. En ja, de directie van Shell moet eigenlijk ook opgeroepen, ga nou ook open het gesprek aan, neem ook de wijsheid van de werkvloer mee. En betrek ook werknemers bij de keuzes die gemaakt gaan worden.
2: Ja.
1: En niet nu, zoals eigenlijk wel het geval is, dat een beetje wordt afgeschermd en er heel veel onrust door bij mensen is. Want ze horen het wel en ze merken het deels ook. Maar dat ze er eigenlijk helemaal niet bij betrokken worden.
2: Nee.
1: Die noodoproep hebben in het FD vanochtend gedaan.
2: Ja, ja, en dan is zo'n vakbond wel heel erg belangrijk, hè, om zeg maar al die individuen te bundelen en een krachtige stem te laten horen tegen zo'n
1: als het erop aankomt, dan is dat heel handig.
2: Ja.
1: Maar ja, het nadeel er nu van is dat ik voor de lieve luisteraars met twee niet al te vrolijke berichten kwam. maar goed, het is toch goed dat
2: we
1: u er kennis van neemt.
2: Hand.
1: En inderdaad, daar staat een vakbond er toch voor klaar om ervoor te zorgen dat je dan samen sterk staat. Maar meestal is dat op momenten dat het ook niet altijd even leuk is.
2: Nee, nee. Nou, heel veel succes met alles. Maar we gaan er wat vrolijke muziek tegenaan gooien. Hans van den Heuvel, voorzitter van vakbond CNV. En ik wens je desondanks een heel mooie dag.
1: Dank u wel.

Dat was het derde deel, Molto Presto. Zo was het ook echt. Uit het pianoquintet van Enrique Granados. Door het ensemble Variable. We gaan naar weer een hit uit de top 400. Het Requiem van Gabriel Fauré. Je hoort het offertoire. En Philippe Estève is de bariton.

0: Dat was Le Concert Spirituel, onder leiding van Hervé Niquet, met bariton Philippe Estève. En zij voerde uit het offertoire, uit het requiem van Gabriel Fauré. 7:58, tijd voor het nieuwsoverzicht. De grote IT-storing bij Albert Heijn is nog niet voorbij. De supermarktketen wil niet ingaan op de vraag of de supermarkt gehackt is en noemt het een online veiligheidsincident. Cybersecurity-deskundigen zeggen dat veel erop wijst dat het om een aanval van buitenaf gaat.
1: Dan lijkt mij vrij duidelijk dat in ieder geval een kwaadwillende in het systeem heeft gezeten van Albert Heijn. Mm-hmm. Omdat ze niet alleen het een cyberincident hebben genoemd, maar ook een aantal systemen preventief hebben uitgezet. En dat past heel goed bij verdere schade proberen te voorkomen als iemand in je systemen zit.
0: Cybersecurity-expert Pim Takkenberg zei in Nieuwsuur dat het aannemelijk mag worden geacht dat er een criminele groepering achter zit. Het Zeehondencentrum van Pieter Buren, nu gevestigd in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum, dat recent is opgegaan in het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, kampt al langer met financiële problemen. Die zijn vorige week verder verslechterd toen de gemeente en provincie lieten weten af te zien van financiële steun. Oorzaak van het probleem is onder andere de nieuwbouw, die duurder uitpakte dan verwacht. Als het Zeehondencentrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Meldpunt Veilig Thuis kan het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling niet meer aan. Het meldpunt zegt dringend meer geld nodig te hebben. Het aantal meldingen is de afgelopen 5 jaar explosief gestegen en dat heeft grote consequenties, zegt Ida Ouweneel van Veilig Thuis tegen RTL Nieuws.
2: U kunt zich voorstellen dat hoe meer meldingen er zijn, hoe vaker we daar doorheen moeten. En dat onze medewerkers ook afwegingen moeten maken. Ja, welke pak ik vandaag op en welke niet? En vooral degene die je niet oppakt, ja, daar blijf je mee zitten. En dat kan niet.
0: Morgen en overmorgen debatteert de Tweede Kamer over de zorgbegroting en wordt duidelijk of er steun is voor meer budget voor Veilig Thuis. Minister Mirjam Sterk wil dat niet op voorhand toezeggen. Laat ze aan de NOS weten. Het is weer iets wat anders. Een enorme tattoo van een Rembrandt op je rug. Henk Schiefmacher werkt aan dit bijzondere project. Hij tatoeëert de ets De Kruisafname uit 1663 op de rug van een Amsterdammer. Dat vergt wat meer voorbereiding dan normaal, vertelt de tattoo-koning aan AT5.
3: Wij hebben natuurlijk een ander canvas als dat Rembrandt dat had. Dus we moesten eerst even op zoek naar een canvas. En we hebben vanuit 50 mensen één meneer gekozen die voor ons de ideale rug heeft. En daar gaan we nu, vandaag zijn we daaraan begonnen.
0: Het ideale rug heeft hij. Het zetten van de bijzondere Rembrandt-tatoeage op de rug gaat 20 uur in beslag nemen. En het kunstwerk is dé blikvanger van een tijdelijke verhuizing. Want Schiefmacher verruilt zijn tattoo-shop deze maand voor het Rembrandthuis. Daar kan je dan allemaal heen. Het weer en verkeer wordt natuurlijk verzorgd door Jaap Frieso. Goedemorgen, Jaap.
4: Goedemorgen. Het is vandaag bewolkt met af en toe motregen. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. En vanavond van het westen uit opklaringen. En dan blijft het droog. De ANWB meldt iets meer dan 500 kilometer aan files en ze staan vooral in het midden van het land.
5: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Van Camille Saint-Saëns was dit de introduction in Rondo Capriccioso. Je hoorde Janine Jansen met de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth. Zo direct het krantenoverzicht, maar nog even een muziekje van Carlos Gustavino.

0: Bailecito heet dit stuk van Carlos Guastavino. En het werd gespeeld door pianist Luis Fernando Pérez. We komen dus aan het kantoverzicht. Dat werd gemaakt door Bart en dat lees ik samen met Jaap.
1: Wie binnen 5 jaar meermaals hetzelfde strafbare feit pleegt, mag daar slechts eenmaal een taakstraf voor krijgen. Maar de top van het Openbaar Ministerie wilde officieren van justitie het taakstrafverbod laten negeren. Dat blijkt uit interne documenten die NRC boven water heeft gekregen.
0: Officieren mochten dit verbod opzij zetten en toch vaker taakstraffen opleggen. Na interne onrust en kritiek van de ondernemingsraad en hoofdofficieren werd dit plan vorig jaar op het laatste moment uitgesteld. Het OM wilde verdachten van veel voorkomende criminaliteit vaker zelf gaan bestraffen zonder dat de rechter een uitspraak hoeft te doen.
1: Medda is niet van plan om de omstreden camerabrillen uit de winkelschappen te halen, zo staat in de Telegraaf. Morgen loopt een ultimatum af tegen het techbedrijf. Dat is aangespannen door de Consumentenbond en andere belangenorganisaties. Ze dreigen met een rechtszaak om een verkoopverbod af te dwingen. De brillen zouden worden gebruikt om stiekem mensen te filmen.
0: Alex Hiemel van de brillentak van Medda wuift in de kranten bezwaren weg. Er zit een lampje op het montuur. Dan zie je toch dat je gefilmd wordt, zegt hij. En bovendien, mensen filmen toch ook met hun telefoon?
1: De massale scholieren- en studentenprotesten in Frankrijk worden medegeleid door de half-Nederlandse Suzanne Meneidam. De studentenverloskunde is sinds vorig jaar voorzitter van een van de grootste studentenbonden. Haar vader is Nederlands, haar moeder Frans.
0: Suzanne heeft drukke dagen, zo valt te lezen in het AD. Als ze niet in Parijs op de barricade staat, voert ze overleg met scholieren, studenten en politici. Ik heb mijn studie maar even op pauze gezet, vertelt ze, zodat ik genoeg tijd heb om acties te voeren en te organiseren.
1: Graslanden in Friesland en in de Alblasserwaard worden geteisterd door een zeer ernstige veldmuizenplaag. Het gaat om minstens tienduizenden veldmuizen per hectare, zegt een onderzoeker in de Volkskrant. Als je nu in de getroffen gebieden rondloopt, zie je overal om je heen gaatjes in de grond.
0: Ja, dat gebeurt 1 keer in een paar jaar en die plaag bezorgt melkveehouders schade. Niet alleen wordt hun gras opgevreten, ook moeten zij mogelijk opnieuw ploegen en inzaaien. Om de plaag te beheersen zetten velen hun land tijdelijk onder water, zodat de muizen verdrinken. Maar ja, zodra het water weg is, komen er toch weer muizen terug.
1: Doe nooit boodschappen als je honger hebt. Althans, zo luidt een veelgehoord advies om jezelf te wapenen tegen de verleiding van impulsaankopen. Herkenbaar. Maar een onderzoek van de Hogeschool BUAS in Breda trekt die volkswijsheid in twijfel. Trouw schrijft erover.
0: Het blijkt vooral belangrijk dat je doelgericht boodschappen doet. Mensen zonder boodschappenlijstje doen 9 keer vaker impulsaankopen dan mensen met boodschappenlijstje. En ouderen zijn er veel minder vatbaar voor dan jongeren. Wellicht komt discipline met de jaren, speculeert een van de onderzoekers. Ja, dat herken ik ook. Mijn oude tante heeft altijd precies een boodschappenlijstje en die wijkt daar echt nooit vanaf. Dit staat allemaal uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

En van de beroemdste Venetiaan Antonio Vivaldi hoorde je een deel uit een van zijn concerten voor vier violen, cello en strijkorkest. Gottfried von der Goltz, violist, voerde het uit met zijn muzikale vrienden. Het cryptogram, ik zal de opgave herhalen, die luidt millimeterwerk van Wolkers. Hij is niet zo moeilijk, maar je kan een mooie cd winnen. Dus stuur hem in, millimeterwerk van Wolkers, je oplossing. En wat gaan we in de tweede uur doen? Nou ja, die lange, lange nazomer, zoals gisteren ijsjes eten in het park. Ja, die gaat toch een keer voorbij. En dan is het tijd om de winterjas uit de kast te halen. Maar niet iedereen heeft zo'n dikke jas. Of het geld ervoor. En dan kan de zogeheten mantel van Sint Maarten bijspringen. Wat dat is, en dat hoor je allemaal om 19:45. Nog meer mooie muziek. En tot het nieuws van 20:00 hoor je muziek van de Cubaan Richard Egues, El Bodeguero. Die wordt onder andere Sarah Willis op hoorn. Tot zo.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nporklassiek.nl/top400.
1: Ster.
2: Capella Amsterdam zingt de motette van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
3: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Festa, een groot oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem de Vierde. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
2: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
7: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij de huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt spreekt zelf van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
2: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, ja, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
1: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Er komt maar weinig terecht van een nationaal plan om meer bossen aan te leggen. In 2020 kwam het ministerie van Landbouw met een plan om in 10 jaar tijd 37.000 hectare bos te planten. Maar uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat de provincies in 6 jaar tijd pas 4.000 hectare hebben aangeplant. Daarnaast is de afgelopen jaren ook ontbost. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies, maar ook zijn er vaak discussies tussen de provincie, bewoners en bijvoorbeeld boeren over het grondgebruik van een bepaald gebied. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de wereldeconomie dit jaar, ondanks de oorlog in Iran, toch groeit. Dat komt doordat landen de impact van de oorlog wisten te beperken en doordat de grote techbedrijven investeren in kunstmatige intelligentie. Voor Nederland voorspelt het IMF dat de economie met 1,5% stijgt, meer dan de eerder verwachte 1%. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
3: You killed Uncle Hank. You killed him.
4: No,
3: what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank.
4: Stop it. Stop it.
3: I don't want anything from you.
1: Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen veel zon, maar ook wolken bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: De Mol komt weer boven gronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit.
8: Trust no one.
7: Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
9: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
10: Human neemt je mee naar Koerdistan, samen met Mela Amat. En ook al is ze geboren en getogen in Nederland, ze droomt van het land dat ze door en door kent. Uit verhalen. Kijk morgen naar Droomland Koerdistan, over het verlangen naar een land waar, ondanks alles, altijd gedroomd wordt. Human, radicaal menselijk.
9: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
11: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
12: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
11: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
13: Ik doe vaak boodschappen voor mijn tante, 97. Ze heeft altijd een boodschappenlijstje, heel precies. Maar toeval wil dat ik altijd voor haar naar de slager, de vis en de kippenboer moet. Nou ja, als voor iemand die al een half leven geen vlees eet, vind ik dit best een lief gebaar.

0: De Gigue uit de Partita voor clavicimbal, nummer 1 van Johann Sebastian Bach, maar dan op piano uitgevoerd door Francesco Tristano. Goedemorgen. Het is dinsdag 13 oktober. Welkom terug bij de ochtend. Wat staat er vandaag te gebeuren? Nou, in Frankrijk, Franse studenten die hervatten hun acties weer met de landelijke staking. Ze eisen dat er meer geld naar het onderwijs gaat om het lerarentekort en de verouderde schoolgebouwen aan te pakken. En oudere organisaties hier in Nederland die kloppen aan bij de Tweede Kamer met de wens om de 65-plus korting in het openbaar vervoer te houden. Die dreigt volgend jaar te verdwijnen. De Landbouwalliantie komt met een alternatief voor de stikstofplannen van het kabinet. De gezamenlijke landbouworganisaties vinden dat er opnieuw moet worden gekeken naar de toestand van de natuur en de rol van stikstof daarin. Ja, en met een lief gebaar kan je een groot verschil maken. De KRO en CRV zet deze week weer veel liefdadigheidsacties in het licht. Marielle van Kilsdonk, onze eindredacteur en regisseur. Dat doet KRO en CRV ieder jaar.
1: Ja, zeker. Alle bedrijven, alle onderdelen van het bedrijf doen dat. Dus televisie, alle zenders, maar ook de radio. En ja, we gaan eigenlijk altijd een beetje aandacht besteden aan iets kleins wat je voor een ander kan doen. En dat gebeurt helemaal ook in het bedrijf zelf. Dus we koken voor de voedselbank. We gaan naar mensen toe die het nodig hebben. Vrijwilligerswerk. Maar het gaat eigenlijk ook om dat je gewoon eens iemand belt die je nooit gesproken
0: hebt. En dat eigenlijk altijd moet zijn. Hè? Dat je iets meer een soort bewustwording ook. Ja. Van doe een lief gebaar.
1: En dan krijg je ook tegen een ander. En dan krijg je ook heel veel voor terug.
0: Ja, dan krijg je heel veel voor terug.
1: Dus wij hebben daar zo direct ook een heel mooi onderwerp over.
0: Ja, dat gaat over de inzameling van warme winterjassen in Utrecht. En we hebben natuurlijk Cryptogram. Die is, ik zal hem nog even zeggen, millimeterwerk van Wolkers. Nou, dat is niet zo moeilijker. Dus veel succes en welkom terug dus bij De Ochtend. Sorry,

Gewandhaus Orchester Leipzig, onder leiding van Ricardo Chailly, speelde het vierde deel uit de Serenade voor Orkest nummer 2 van Johannes Brahms. En ik ga zo praten over een actie, de mantel van Sint Maarten. Ja, Sint Maarten die deelde zijn mantel met een bedelaar. En daar zijn ook heel veel liederen op gemaakt, waaronder dit Sint Maartenlied.

0: Je hoorde de kinderen van de kathedrale koorschool Utrecht. En dat is allemaal een geweldig schooltje waar elke dag gezongen wordt. Wat lijkt me dat leuk. Met het Sint Maartenlied en Holland Barok begeleiden het koortje onder leiding van Philip Aman. Ja, het Sint Maartenlied, dat heeft alles te maken met het onderwerp. Want een klein gebaar kan een groot verschil maken. Met het initiatief Lief Gebaar laat Caro en Gervais ook dit jaar zien hoe eenvoudig het is om iets voor een ander te betekenen. Denk aan een warme winterjas. Die is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En nu het kouder gaat worden, zamelt de Utrechtse organisatie Mantel van Sint Maarten die jassen in. En dat is nou zo'n lief gebaar dat een verschil kan maken. Goedemorgen Iris Lammerts van Buren van het Domkerk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, het is nog vroeg.
0: Ja, dat is niet erg. Wie vooral missen er een warme jas?
1: Nou, er zijn best wel veel mensen in Utrecht die veel tijd op straat door moeten brengen. Dus die geen eigen woning hebben. En veel tijd moeten doden ook buiten de deur.
0: Ja.
1: Zeker deze mensen zijn op zoek naar stevige, warme, waterdichte, winddichte winterjassen. En die zijn kostbaar.
0: Ja, ja, ja, goede jassen zijn kostbaar. Maar ik begreep ook dat er niet alleen grote jassen, maar ook kinderjassen gezocht worden. Zijn er veel kinderen die op straat leven? Hoe zit dat?
1: Er zijn ook zeker gezinnen die dak- of thuisloos zijn en van huis naar huis moeten verplaatsen of in opvanghuizen wonen. Dus ook zeker voor deze groep, maar ook voor mensen die misschien wel een huis hebben, maar weinig geld te besteden, zijn goede winterjassen ontzettend welkom.
0: Ja. Hoe, het is de derde keer dat jullie doen, derde jaar. Hoe gaat het in de praktijk? Wat kunnen wij en wat moeten wij doen?
1: Ja, nou iedereen die kan even in zijn eigen kast of aan de kapstok kijken. Hangt daar nog een goede, stevige, waterdichte jas?
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Ja. Want tegelijkertijd, dus, ik kom ook vaak in kringloopwinkels en er is ongelooflijk veel overtollige kleding. Is toch een goede winterjas, is dat toch moeilijker te krijgen? Want daar betaal je vaak ook niet veel voor.
2: Ja, wat is veel als je echt moet zien te overleven, dan is elke uitgave moeilijk of kostbaar. Dus een goede winterjas en een kringloop kost ook al snel minimaal €20, €25. En dat is een bedrag wat mensen niet zomaar te besteden hebben. En daarnaast is ook het echt goede stevige jassen, winddicht, die ook enige kwaliteit hebben. Want dat heb je ook nodig als je veel buiten bent. Die zijn niet altijd zo makkelijk te krijgen. Dus er is vaak heel veel snelle mode. Dat is een overschot, maar echt goede
1: fashion,
2: stukken.
1: Ja.
2: Ja.
1: Even terug, want je doet nu voor de derde keer. Kan je één verhaal eruit halen waarvan je denkt, goh, zoveel impact heeft het gehad van iemand die zo'n jas heeft gepast en meegenomen?
2: Dat het interessante van het delen van je spullen of iets wat waardevol voor je is, is dat het ook een grote impact heeft op degene die het deelt. Dus wij hebben wel bijvoorbeeld bij de receptie van de kerk hebben we mensen gehad die zeiden van ik heb nog een jas hangen van een overleden partner bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Deze jas is heel veel voor me waard, maar ik heb toch besloten dat ik hem wil geven. En ik denk dat het op deze manier goed terecht komt. En dat zijn ook verhalen van hoe je merkt dat het impact heeft aan de kant van degene die het geeft. Dus het gebaar werkt twee kanten op.
1: Ja.
2: En als het gaat over de mensen op straat, ik zie, soms zie je gewoon iemand die je goed kent daarna met een mooie, of met een goede jas lopen. Dan denk je, ja, dat is precies wat je nodig hebt. Dus dat, ik schiet me nu even niet iemand te binnen.
1: Maar het werkt natuurlijk heel erg goed. Het is een prachtige actie. Ja. Mensen kunnen kijken of dus vanaf 1 november inleveren, maar ze kunnen het ook zien op onze site. Dank Iris Lammerts van Buren van de Donkerk in Utrecht. Ik wens dat het heel goed loopt, dat er heel veel mooie jassen worden ingeleverd. En ik vraag aan iedereen die luistert, maak ook een lief gebaar. Ga naar karo-ncw.nl/liefgebaar voor inspiratie. En dankjewel voor je uitleg.
2: Ja, graag gedaan.

0: Uit de stukken voor piano van Johannes Brahms hoorde je nummer 1, Capriccio in Fis. András Schief speelde dus op zijn bijzondere piano. En deze nieuwe cd kan je dus winnen als je het antwoord weet op onze cryptogram vandaag, de opgave. Ja, dat worden al helemaal overdonderd met goede antwoorden. Millimeterwerk van Wolkers, dus ik zeg het niet nog een keer. Marielle, we hebben het over lief gebaar, maar er is een andere opdracht voor iedereen die luistert en die is pittig voor het kerst. Vertel nog een keer.
1: We hebben dit jaar voor het eerst de kerstliedcompetitie. En ik ben heel trots dat we dat gaan doen. Het is een traditie die uit Engeland komt. De BBC doet het al jaren. We hebben een heel mooi voorbeeld. Daar wordt al jarenlang een nieuw kerstlied geschreven. Nou, gisteren heeft Pieter er wat over verteld. Hè. We hebben een prachtige tekst geschreven door Jurja van Dongen. En dat is niet zomaar iemand. Nee. Want dat is de dubbele winnaar van de Annie M. G. Schmid prijs. En hij heeft ook nog een keer de Willem Wilmink prijs geschreven. Hij is echt een geweldige tekstschrijver. Dus dat hebben we. En aan de luisteraar dus de opdracht om een lied te schrijven.
0: Ja.
1: En ik hoorde Pieter daar gisteren heel leuk over vertellen. Hij vertelde ook, je kan het in notenschrift doen. Je kan het ook zingen. Maar ik wou nog zeggen, je kan natuurlijk ook je gitaar of je blokfluit of je trompet of wat je dan ook speelt pakken.
0: Ja.
1: En als je het niet hebt, ga je naar de buurman die het wel kan. Je probeert gewoon, als je een idee hebt voor een melodie, kom maar op met die melodie.
0: En kijk op de site, hè, want daar zie je ook de spelregels en daar zie je die mooie tekst ook staan. Ja, daar gaat het ook om het ritme. En we hadden het er gisteren over het keep it simple eigenlijk. Want eigenlijk wil je iets maken wat je meteen kan meezingen ook.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker, want dat zijn die kerstliederen. Ja. Die zijn eenvoudig. Dus als je die tekst leest, dan krijg je eigenlijk al heel snel, voel je een klein beetje hoe die loopt. En nou ja, ga ermee aan de gang, zou ik willen zeggen.
0: Zo benieuwd.
1: Ja, wij verheugen ons heel erg. En dan mag je dus naar het Groot Omroepkoor, want die gaan het zingen.
0: Nou, dat is toch wel even.
1: Ja, dus gewoon even naar de site van de ochtend, mpoklassiek.nl/deochtend. Dan moet je een heel klein beetje doorscrollen, want we kregen gisteren veel vragen.
0: Waar staat het dan?
1: Het staan allemaal tips en hoe je het moet doen, de tekst, alles staat erbij.
0: Over dat kerstlied.
1: Zeker.
0: Succes!

0: Deel 4 uit de Rijnische symfonie van Robert Schumann, uitgevoerd door het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Nicolaus Arnoncourt. 8:58, de hoogste tijd voor het nieuwsoverzicht. In veel Albert Heijn-filialen is vandaag een deel van de schappen leeg. Dat is een gevolg van het grote online veiligheidsincident waar de keten sinds zondag last van heeft. De bevoorrading van de winkels loopt vertraging op en dat is gunstig voor de concurrentie, zegt NOS-economieverslaggever Roeland Muller.
1: Door die problemen bij Albert Heijn hebben die andere supermarktketens het echt drukker. Een woordvoerder van bijvoorbeeld Jumbo, dat is toch wel de grote concurrent van Albert Heijn, die zegt dat die keten echt aan het opschalen is. Dus die proberen daar misschien toch wel een beetje van te profiteren. En ook online supermarkt Picnic, die merkt dat er echt een stuk meer besteld wordt.
0: Albert Heijn kan nog niet zeggen wanneer de IT-problemen verholpen zijn. De aanleg van bossen in Nederland blijft ver achter bij de planning. Van het plan om in 10 jaar tijd 37.000 hectare bos aan te planten komt nog weinig terecht. Sinds 2020 is er pas zo'n 4.000 hectare bos bijgekomen. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur langs de provincies. Een van de oorzaken is dat boeren niet erg enthousiast zijn om landbouwgrond om te zetten in bos. Het lukt minder goed dan gehoopt om ze met subsidies te verleiden. Jentel en de Boer, Ruud Smulders en Lisa Osterman hebben de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen gewonnen. Die heten de Polifinario's en werden gisteravond uitgereikt in Den Haag. Lisa Osterman won de prijs in de categorie engagement en sprak een emotioneel dankwoord uit.
2: Laat je niet afleiden door schreeuwende mensen die eigenlijk boos zijn om andere dingen. Dat is zonde van je tijd. Want zoveel tijd hebben we niet en er zijn nog zoveel lompe, lelijke en eerlijke dingen te bespreken. Ik heb er zin in. Heel erg bedankt.
0: Dus Lisa Osterman, het gaat goed met het Nederlandse cabaret dat na de musical de meeste bezoekers trekt. En volgens de juryvoorzitter komt dat mede omdat het aanbod steeds gevarieerder is. De dichtregels, die al bijna 40 jaar op Rotterdamse vuilniswagens staan, zijn erkend als immaterieel cultureel erfgoed. De coördinator van Stadsbeheer Rotterdam is er maar al te trots op. Hij ziet een link tussen de dichtkunst en het ophalen van afval.
3: Maar juist dat gedicht en afval, ja, het heeft iets met elkaar te maken, hè?
0: Oh ja?
3: De schoonheid van een gedicht en wij halen het afval op natuurlijk. Dus het is echt wel een heel mooi tafereel, een mooi samenspel.
0: Ja, sinds 1988 al rijden er in Rotterdam vuilniswagens rond met een dichtgericht regel op de zijkant. En sinds deze zomer is er ook een regel in gebarentaal te zien, om die gebarentaal te eren. En die luidt: in mijn dromen stormgebaren, dansen handen luchtgedichten. Ja, dus ik eindig heel poëtisch. Naast me staat Jaap Vriezen voor het harde weer en verkeer.
4: Zo is dat, ja. Het is vandaag bewolkt met af en toe motregen. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. En morgen wordt het warmer, wordt gezegd. De ANWB die meldt het toppunt van de files. Meer dan 730 kilometer, 131 files. En de grootste vertraging is op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens. 22 kilometer aan langzaam rijdend en stilstaand verkeer.
5: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Het openingsdeel uit Mozarts beroemde 40ste symfonie. En dat werd uitgevoerd door het NDR Radio Philharmonie, onder leiding van Andrew Manzi. We gaan naar Valentin Silvestrov met een van zijn bagatellen.

0: Pianiste Elena Grimaud speelde Bagatelle nummer 1 van de Oekraïense componist in ballingschap Valentin Silvestrov. Ik ga naar Marielle van Kilsdonk, onze eindredacteur. Want jouw culturele tip heeft daarmee te maken, begrijp ik.
1: Ja, zeker met Oekraïense muziek, zeg maar. Ik wilde graag een bijzonder kamerkoor tippen. Een Utrechts kamerkoor, JIP heet dat. En die doen veel maatschappelijk betrokken projecten. En sinds 2022 hebben zij een samenwerking met het Sofia Kamerkoor in Kiev. En ze proberen met hun samen af en toe concerten te geven. En als je dan een kaartje koopt, steun je dus eigenlijk ook de Oekraïense cultuur. Mm-hmm. En binnenkort is het weer zover. Dan hebben ze een concert Spiegel im Spiegel, waar ze samen met het kamerkoor optreden. Dus soms treden zij zelf op. Ja. En soms treedt het kamerkoor, het Sofia kamerkoor op.
0: Dus die komen dan wel
1: over? Ja, die zijn hier in Nederland. Goh. En die zingen dan met elkaar. Soms dus apart en soms met z'n tweeën. Spiegel im Spiegel heet het concert dus. Dat is het werk van Arvo Pärt.
0: Dat dacht ik ook.
1: Zeker.
0: Dat is geen Oekraïner, maar wel.
1: Nee. Maar ze zingen niet alleen Oekraïense muziek. Ze spelen gewoon. Ze doen gewoon een mooi concert.
0: Ja.
1: Het is een heel goed kamerkoor. En ze zingen onder andere met z'n tweeën de Missa a Buenos Aires van Martin Palmieri. Die staat op het programma. Dus als je dat zou willen horen, dan moet je erheen. En ik zal je ook vertellen waar. Vrijdag gaan staan in de Pieterskerk. En zaterdag in Haarlem in het Verhalenhuis. En zondag in de Duitse Kerk in Den Haag.
0: Ja.
1: Je moet gewoon even op de website kijken. JIP Kamerkoor. En we gaan alvast even luisteren naar het Kyrie uit de Missa a Buenos Aires van Palmieri.

0: De Misa Buenos Aires. Je hoorde het Kyrie van Martin Palmeri. Veel reacties op de app. Ik heb het ook gezongen. Nou, wil je dit live horen? Ga dan naar kamerkoorjip.nl. En zij zingen het samen met het Sofia Koor uit Kiev. En nu naar... Ja, het cryptogram. Dat was millimeterwerk van Wolkers. Nou, die had iedereen had het goed, geloof ik. Eén fout, de Turks fruit. Goedemorgen. Eind jaren 60 las ik, zegt Leo van der Pas, voor de lijst van mijn HBS... Kort Amerikaans, waarin ik mezelf op bepaalde manieren in herkende. Ook ik worstelde als puber in die wilde jaren 60 nogal eens met de normen van mijn ouders en wilde tegen mijn zin mijn haren laten groeien. In genoemd boek moest de hoofdpersoon Erik van zijn gereformeerde ouders zijn haren uit kostenoverweging laten millimeteren tot een zogenaamde crew cut. In goed Nederlands, kort Amerikaans. Dat is ook de oplossing. Ja, we hebben nog maar heel weinig tijd over. Leo, gefeliciteerd. Je krijgt een mooie cd. Geen crew cut hier naast me, Ab Nieuwdorp. Een paar seconden.
1: Muziek sowieso uit de pruikentijd. Zit je altijd goed straks bij de klassieker.
0: Goed, fijne dag.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Klassiek. Podcast.
4: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
5: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
4: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
6: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
4: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
7: Ik word er helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
4: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
8: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
9: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
10: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
9: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
11: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
12: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
13: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
14: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen een actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
2: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
1: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
3: De bezorging aan huis loopt ook vast. Naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
1: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
5: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
6: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
9: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. En fijn dat je luistert naar deze klassieken die ik begin met echte kidnapmuziek. Ontvoeringsmuziek, spannende muziek van Wolfgang Amadeus Mozart over een ontsnapping uit een serai, een harem. Ja, een spannend begin van deze klassiek en dat klinkt als volgt.

met lekker veel slagwerk erin, door Mozart georchestreerd. Het Janit Saren-slagwerk, Turks slagwerk, destijds populair. In de tijd dat Mozart ook zijn opera Die Entführung aus dem Serail componeerde. En je hoorde de ouverture gespeeld door La Cetra onder leiding van Andrea Marcon. Was ook meteen de ouverture van deze klassieke. Met vandaag onder andere een jarige componist, een Zweed die heel veel van de zee hield. Een Nederlander die dat ook deed en vooral bekend werd door één werk, namelijk over Appeltjes van Oranje. Maar ik heb iets anders van hem. Misschien weet je al over welke Nederlander ik het heb. Zometeen muziek van Johann Sebastian Bach. En ik zie eigenlijk de appjes al binnenkomen. Dus ik moet hem goed inleiden, die muziek van Johann Sebastian Bach. Anders krijgen we een gigantisch misverstand. Maar goed, dat dus zometeen. Ik ga me zometeen voorbereiden. En nu muziek die niet op de top 400 lijst van dit jaar stond. Want we gaan toch nog een klein beetje nagenieten. En misschien heb jij ook nog wat nummer 401 vandaag in de aanbieding. Een nummer dat het niet gehaald heeft. Zoals dit beroemde menuet uit het strijkquintet nummer 6 van Luigi Boccherini. En laat het me weten via die NPO Luister-app.

hoorde het Quintetto Boccherini in muziek van Luigi Boccherini, componist die dit jaar niet in de top 400 stond en dus ook niet dat heerlijke menuet uit strijkkwintet nummer 6. Dat is echt een gevalletje van nummertje 401. Ja, en heb jij ook nog wat nummers 401 die jij graag in de lijst had gehad, maar niet hebben geklonken dit jaar? Geef het gewoon even door via de NPO Luister-app en wie weet komt jouw nummer 401 wel voorbij. Ja, nu muziek die zomaar voor misverstanden kan zorgen en voor appverkeer dat misschien helemaal niet nodig is. Ik zou misschien de NPO Luister-app er niet voor gebruiken. Ik ga het goed inleiden. Want het gaat om muziek van Johann Sebastian Bach, die heel bekend klinkt als je puur naar de muziek luistert. En dan denk je misschien, ah, dat is het begin van het Weihnachtsoratorium, het begin van het Kerstoratorium. En is dat niet een beetje vroeg? Want Sinterklaas moet ook nog komen enzovoort. Zo klinkt de muziek wel, maar ze zingen niet jaucht het, frohlocket, zoals in het Weihnachtsoratorium, maar ze zingen tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten. Interessant is dat deze kantate er eerder was. 1733 schreef Bach haar voor de verjaardag van Maria Josefa, keurvorstin van Sachsen. En pas later gebruikte hij de muziek opnieuw voor zijn Weihnachtsoratorium. Dus ja, wat dat betreft zitten we helemaal goed in het seizoen met deze tekst, tönet ihr Pauken.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: collega Mevrouw Gent onder leiding van Philippe Herbergen in het openingskoor Tönet ihr Pauken erschallen Trompeten uit de kantate 214 van Johann Sebastian Bach. Ja, copy-paste richting het Weihnachtsoratorium. En Anita via de NPO Luister-app die zegt: ach Ab, wat mij betreft had je ook het Weihnachtsoratorium al mogen draaien. Als koordirigent ben ik ook al lang bezig met dit kerstoratorium. Bach mag elke dag. Anita Alfrink uit Borne. Ja, leuk. Ja, misschien gaat het binnenkort weer eens gebeuren. Maar aan de andere kant wil ik toch nog even wachten tot de goed heiligman in het land is geweest en ook weer weg is. We gaan lekker door.
1: De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Hier op NPO Klassiek. Nummer 198.

Yuja Wang. Een aantal weken geleden speelde ze nog op The Last Night of the Proms, toen het pianoconcert van Samuel Barber hier met het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Andries Nelsons in het tweede en het derde deel uit het tweede pianoconcert van Dmitri Shostakovich.

0: kettingreactie.
1: Jawel, de kettingreactie, de rubriek waarin je met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar uitgekozen. En de kettingreactie doen we lekker binnen de uitzending. Pluk de dag, dat wil zeggen, we komen er zo rond 11:30 in deze klassieke op terug. Dus kom maar op met jouw associaties naar aanleiding van de muziek die gisteren klonk. Sprookjesachtige muziek. We waren in het elfenwoud Lothlorien in de elfentuinen. Muziek geïnspireerd door de boeken van J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings. En deel uit de symfonie van Johan de Meij.

muziek die gisteren klonk, Lothlorien, uitgevoerd in dit geval door Harmonie Sint-Michael uit Thorn, onder leiding van Heinz Vries. Misschien is dat nog een aanknopingspunt. Wil je bijvoorbeeld verder gaan associëren op blaasmuziek, symfonische blaasmuziek. Wij zijn benieuwd hier in de studio. Laat het ons weten wat er rond 11:30 als vervolg op deze muziek moet klinken. En jouw associaties dus van harte welkom via de NPO Luister-app. Ja, we hoorden net al wat vogelgeluiden. En daar voeg ik nog even een Engels nachtegaaltje aan toe.

Lucy Horsch speelde het Engels nachtegaaltje uit Der Fluitenlusthof van de Nederlandse componist Beyardier en blokfluitist Jacob van Eyck. En dat is een gevalletje van nummer 401 voor Kees de Kok. Hij schrijft, dag Ab, ik selecteerde Jacob van Eyck, Der Fluitenlusthof voor de top 400. Haalde het niet helaas, ik word er altijd blij en vrolijk van als ik het hoor. Nou, nu dus ook, denk ik, wij ook hier. En ik ga door met Gert den Hartog uit Krimpen aan den IJssel. Die schrijft, goedemorgen Ab, in 1997 bij de uitvaart van Prinses Diana hoorde ik voor het eerst de Song for Athen van de Britse componist John Taverner. Terwijl haar kist Westminster Abbey werd uitgedragen, klonk deze wonderlijke muziek en ik was diep getroffen door de eenvoud, de verstilling en de bijna tastbare aanwezigheid van het eeuwige. Voor mij raken verdriet en hoop, dood en opstanding elkaar hier, zonder dat het ene het andere wegdrukt. Zelden heeft muziek mij zozeer doen ervaren dat de stilte zelf kan zingen. Wat mij betreft moet die op de lijst van volgend jaar. Dus ook in dit geval nummer 401, Song for Athens.

0: Choir of Clare College, Cambridge, onder leiding van Graham Ross in Song for Athena. Muziek van John Taverner. En die mag dus wat luisteraar Gert betreft volgend jaar sowieso in de top 400 terechtkomen. We kunnen opstemmen.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Tweede uit de music van de Royal Fireworks van Georg Friedrich Händel, gespeeld door Tafelmuziek onder leiding van Jean Lemon. En Kathy, die schrijft nog naar aanleiding van het koor dat we daarvoor hoorden, en die muziek van John Tavener, dat ze afgelopen zondag Lutherse kantorij uit Zwolle en Woerden een masterclass gevolgd hebben bij Graham Ross in Clare College in Cambridge. Mooi, mooi hoe alles dan weer op zo'n doordeweekse dinsdagochtend bij elkaar komt. Straks sowieso muziek van een componist die heel veel van de zee hield. En Beethoven, maar dan net even anders in deze nagenietweken ook van de Top 400. Maar nu lekker trietstratsch naar het nieuws van 10 uur met deze muziek van Johann Strauss.

0: NPO Klassiek.
1: Ik weet het niet hoor. Kan iedereen echt componeren?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen kan componeren.
1: Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Doe mee aan de kerstliedcompetitie van De Ochtend en NPO Klassiek.
2: Wij leveren de tekst en jij de melodie.
1: En wie weet, wordt jouw kerstlied dan straks gezongen door het Groot Omroepkoor?
2: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
4: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
5: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.
4: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
9: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen minder rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van een partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt, soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen wat vaker zon, maar ook nog bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ster. Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
4: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
5: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Vesta, een groot oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem IV. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
6: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
7: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
0: NPO Klassiek.
9: Tros.

Orchestra Symphonique de Montréal, onder leiding van Charles Dutoit, speelde muziek van Felix Mendelssohn nog net op de lijst van dit jaar. Nog net in de regionen rond 373 stond hij in de top 400. Midsummer Night's Dream is een beetje aan het zakken. Dit was het scherzo dansende elfjes. Ja, dat zou ook heel goed mooi gekund hebben naar die elfenmuziek in de kettingreactie, waar we dus op, om 11:30 op terugkomen. Maar goed, wat de dag gaat klinken, dat komt nog. Nu in ieder geval een componist waarvan ik denk, ja, die heb je misschien nog niet gehoord. Want vandaag, 136 jaar geleden, dat wil zeggen 13 oktober 1890... werd in Zweden een componist geboren die hier in Nederland nauwelijks bekend is geworden. Dan heb ik het over Gustav Nyström. Bijzonder mens, hij was niet alleen componist, maar ook een begaafd schilder. En er was één onderwerp dat hem zijn leven lang bleef fascineren. En dat was de zee. Ja, de zee. Het licht op het water, de stilte, de eindeloze horizon. Maar ook de dreiging van een storm en de wetenschap dat de zee je alles kan geven en alles kan afnemen. Nyström woonde jarenlang in Parijs, maar trok later naar de Zweedse westkust. Zijn derde symfonie heet Sinfonia del Mare en ontstond in de jaren 40, deels op het Italiaanse eiland Capri en deels aan de Zweedse kust. En hij droeg het werk op aan alle zeelieden op de zeven wereldzeeën. Ja, en de muziek, de klankwereld die we over enkele ogenblikken binnengaan. Nou ja, stel je voor dat Debussy's La Mer en de symfonische wereld van Gustav Mahler elkaar heel organisch ontmoeten. We horen het langzame deel uit de Sinfonia del Mare. En daarin klinkt ook een mezzo-sopraan die een gedicht zingt van de Zweedse dichteres Ebba Lindqvist. De titel van het gedicht is Det enda, het enige. Ze zingt over iemand die geprobeerd heeft de zee achter zich te laten, zoals je soms wegvlucht van iemand van wie je houdt, omdat de liefde je bijna te veel wordt. Maar uiteindelijk beseft ze dat ze terug moet, dat ze al het andere zou opgeven voor één enkele ademtocht van de zeewind. En dat is de zee volgens Nyström. Niet zomaar een landschap, maar bijna een geliefde die je nooit helemaal loslaat.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En Linda, die appte via de NPO Luister-app. Wat een mooie muziek, wat is dit? Nou Linda, dit was muziek van de Zweedse componist Gustav Nyström. Vandaag geboren in het jaar 1890. En je hoorde het langzame deel, het lento, uit zijn derde symfonie, Sinfonia del Mare, Symfonie van de Zee. En daarbij ook mezzosopraan Charlotte Hellekant en het Zweedse Radio Symfonieorkest, onder leiding van de man die ook een aantal jaar chef-dirigent hier in Nederland was, van het Residentieorkest, onder leiding van maestro Yevgeny Svetlanov.

0: Even beginnen met de slagwerker. Die zat voornamelijk in mijn rechteroor ook. De triangel, gedempte triangel. Onder andere in de handen van David Garcia Mir. En daarbij de een eigen Hongaarse gitaartweeling. Ze heette de Katana Twins. En ze speelden met z'n drieën dan de Danza del Molinero. De dans van de molenaar uit El Sombrero de Tres Picos. De driekantensteek van de Spaanse componist Manuel de Falla.
1: De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Hier op NPO Klassiek. Nummer 85.
0: Ja, even nagenieten van de klassieke top 400. Nog helemaal te volgen, te bekijken enzovoort via nporklassiek.nl. Maar in dit geval, deze hele week in de klassieke, net even anders. In dit geval gaat het om een beroemd vioolconcert. Een van de beroemdste vioolconcerten aller tijden. Maar dan zonder viool, jawel. En de viool die wordt vervangen door een ander instrument. Dan heb ik het over het vioolconcert van Ludwig van Beethoven. Schreef zijn vioolconcert in 1806. Een jaar later kwam de beroemde pianist en muziekuitgever Muzio Clementi bij hem aankloppen. Die zag wel brood in een versie voor piano en orkest van dat concert. En vroeg Beethoven om die zelf te maken. En dat deed hij en zo ontstond opus 61 A. Beethoven ging zelfs zo ver dat hij voor deze pianoversie nieuwe cadenzen schreef, waaronder een heel bijzondere waarin de paukenist zich met de solist bemoeit. En wij stappen in bij het langzame tweede deel en daarna volgt de finale. Ja, en luister maar eens wat het anders doet met het klankbeeld. Een viool kan natuurlijk een melodie laten zingen en aanhouden, lange streken, een melodie, een noot aanhouden. Het piano kan dat minder goed, dus je moet steeds die melodie opnieuw tot leven wekken. Dezelfde noot, maar ineens in een heel andere manier van spreken. Nog even melden wie de pianist is. Dat is Inon Barnatan, Academy of St. Martin in the Fields, erbij onder leiding van Alan Gilbert in dit pianoconcert nummer 6 van Beethoven.

0: muziek van Ludwig van Beethoven. Daarover zijn we het wel eens. Maar we krijgen bijna een vittie op de NPO Luister-app. Luister, Emeuker die vindt het niet zo fijn om dit vioolconcert in de versie voor piano, ook al heeft Beethoven zelf die versie gemaakt, te horen. René vindt het prachtig, dit schaduwconcert op de piano. Zet de luisteraar weer even aan met verfriste oren, gespitste oren. En George, die hoort de piano graag. Hoewel ik als kind een grondige hekel had aan de pianoles. Ik was bijna blij toen mijn ouders scheiden. Zowel de piano als vleugel met mijn vader uit huis zijn gingen. Maar ze zegt ook nog, deze versie van de piano vind ik eigenlijk mooier. Ja, het kan allemaal. Nog even netjes de uitvoerende noemen. Inon Barnatan aan de vleugel. En Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Alan Gilbert.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Je hoort haar stem, sopraan Amanda Forsythe, regelmatig voorbij komen, ook op deze zender, maar dan in dat prachtige duet van Handel as Steals the Morn. Dit was Amanda solo met The Voices of Music, nu tezamen in het ensemble The Voice of the Viol, onder leiding van François Lazarevich. En ze zong een lied van een anonieme Engelse componist, When Daphne from Fair Phoebus Did Fly. Nou, wij gaan niet vluchten, wij blijven luisteren naar muziek van het album van de week van NPO Klassiek. Daarop saxofonist Jess Gillum en muzikale vrienden.

0: saxofoniste Jess Gillam en muzikale vrienden in een Keltisch lied, Tower Don Dolan. En het staat allemaal op het album van de week, npoklassiek.nl. Ja, en zometeen in deze klassieke muziek van een jarige Nederlandse componist die vooral bekend is geworden vanwege deze muziek. Als je een idee hebt welke componist dat is, dan mag je dat gewoon even laten weten via de NPO Luister-app. Een stukje noodschieten extra large, want het was een lekker lang fragment. En zo meteen andere muziek van deze componist, want hij schreef ook nog iets anders. Was wel even zoeken, maar dan heb je ook wat. Zometeen meer. En natuurlijk ook de kettingreactie. Dank voor die vele suggesties. Tot zo!
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 2003. Toen begon in Tivoli Vredenburg-Utrecht een jaarlijkse traditie. Met de eerste editie van het Kamermuziekfestival van violist Janine Jansen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Ster. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
3: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra, en geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
4: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater, ga naar viainferno.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
7: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een 30 minuten na de eerste melding werd er een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wat bewolking en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
3: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copeland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol. Een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
9: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bachconsort samen met het Arthus Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré. Met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via het Nederlands Bachconsort.nl.
0: NPO Klassiek.
10: Avro Tros.

Muziek van Nicola Paganini, La Campanella, het belletje. Deel uit het tweede vioolconcert van deze vioolgeweldenaar, gespeeld door Chloe Hanslip bij het London Symphony Orchestra onder leiding van Paul Mann. En dat ook zeker naar aanleiding van een van onze lieve luisteraars die zei van ja, we hebben de vioolconcerten van Paganini, Corrie was dat, gemist in de top 400 dit jaar. Vioolconcert, is Paganini uit de belangstelling? Nee, helemaal niet. Misschien moeten we volgend jaar wat meer op hem stemmen. Ja, op deze 13 oktober is het ook de geboortedag van een zekere Nederlandse componist. Ik liet je al een flart van zijn bekendste werk horen. En daar hebben jullie fantastisch op gereageerd via de NPO Luister-app. Even kijken. Mark die zegt dan, het gaat over Johan Wagenaar. Dat dan weer niet. Joke van der Leeuw, Hajo, Gerard, Rien, John, Harry, Paul. Allemaal luisteraars die het allemaal goed hadden. Het gaat namelijk om de Piet Hein Rhapsody van de Nederlandse componist Van Anroy. Dan moet ik het goed zeggen, het gaat om Peter Van Anroy. Vandaag is zijn geboortedag. En ja, ik heb eventjes in het archief gezocht. Want hij heeft te lijden van dat Zwiebertje-effect. Want vrijwel iedereen die zijn naam kent, kent hem dus van dat ene werk, de Piet Hein Rhapsody. En ik voorspel dat hij later vandaag ook op zijn verjaardag gaat klinken hier op NPO Klassiek. De Zilvervloot, heb je van de Zilvervloot gehoord. Appeltjes van Oranje. Maar hij schreef veel meer. Orkestouvertures, een ballade voor viool en orkest, kinderkantates en kamermuziek. En hij was vooral een invloedrijk dirigent. Hij stond jarenlang voor het residentieorkest, was een man van principes. Toen hij in 1937 bij het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernard het Horst Wessellied moest dirigeren, weigerde hij dat. Ja, en er is nog een bijzondere band met ons programma. Van Anroy maakte na de oorlog jarenlang radioprogramma's voor de AVRO, jawel, waarin hij luisteraars wegwijs maakte in de klassieke muziek. Ja, een verre voorganger dus op deze zender van alle presentatoren hier. Maar vandaag gaan we dus even niet naar de Zilvervloot. Daar zwemmen we omheen. Ik heb in het archief iets anders van hem gevonden. Een jongen van Anroy. Het langzame deel uit zijn pianoquintet dat hij al zo rond zijn 19e schreef. Maarten Bon is pianist en we horen om hem heen de strijkersleden van het Radiofilharmonisch Orkest.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

pianist Maarten Bon en leider van het Radio Philharmonisch Orkest in dit langzame deel uit het pianoquintet van de Nederlandse componist Peter van Androor. Vandaag zijn geboortedag.

0: kettingreactie.
1: Jawel, de ontknoping van de kettingreactie. Dank voor je bijdrage. Dank. Ja, we luisterden als inspiratie naar de vorige schakel. Dat wil zeggen Lothlórien uit The Lord of the Rings. De eerste symfonie van de Nederlandse componist Johan de Meij. En we reizen van het ene wonderlijke groen, het elfenwoud Lothlórien, naar het andere van een betoverd bos. Naar een van de 7 wereldwonderen uit de oudheid. Luisteraar Herman, die wil heel graag het volgende horen. Hij schrijft: Herman, als volgende schakel zou ik graag de eerste symfonie van Alex Poelman willen horen. Met als titel The 7 Wonders of the Ancient World. De 7 wereldwonderen uit de oude wereld. En uit die symfonie het deel De Hangende Tuinen van Babylon. Alex Poelman schreef het werk in 2004. Bestaat uit 7 delen, elk voor een van die 7 wereldwonderen. En wij gaan dus naar Babylon. Volgens een oude overlevering liet koning Nebukadnezar daar een weelderig tuinencomplex aanleggen voor zijn vrouw, die heimwee had naar de groene bergen van haar geboorteland. Terrassen vol bomen en bloemen hoog boven de stad, met water dat vanuit de rivier omhoog moest worden gepompt. Ja, of die tuinen werkelijk hebben bestaan, weten we niet helemaal zeker. Archeologen hebben ze nooit overtuigend teruggevonden, maar in de verbeelding bestaan ze al duizenden jaren. En ook in deze muziek van Alex Poelman. De Hangende Tuinen van Babylon, gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

0: Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, onder leiding van Norbert Nozy, in deel 5 uit de zevendelige symfonie van Alex Poelman. Zijn eerste symfonie, The Seven Wonders of the Ancient World. En dit was het vijfde deel, De Hangende Tuinen van Babylon, The Hanging Gardens of Babylon. Ja, met ook wat vogels, nog steeds in sprookjesachtige tuinen, de kettingreactie. Vogels, ik ga niet te veel weggeven, associeer lekker mee. En we gaan er morgen op verder associëren. Dus denk na, ja, vogels. Ik zat zelf een beetje te denken aan een van die composities van Ottorino Respighi. Maar dat is puur persoonlijk en verder ga ik niet. Morgen komen we er gewoon lekker op terug.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: springend op de bok dirigeert. Dat kon hij, dat deed hij. En hij hield zich nooit in. En dat zouden meer mensen moeten doen. Leonard Bernstein voor de Wiener Philharmoniker in deze delen uit symfonie nummer 35. De Hafner-symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. En ook springend en heerlijk in het groen. Mooi afgestemd ook op je drinkfles, Karin. Kwam je binnen? Ja. Groene drinkfles.
1: Ik ben geheel in het groen.
0: En, niet camouflagekleuren gelukkig.
1: Nee, zeker niet. Gewoon fris groen. Ja. Past het een beetje bij de regen. Maar ik dacht ook misschien toch een lekker stranddagje. Dit soort muziek kan je nu horen als je naar Orkaan gaat in het theater. Dat geweldige ensemble dat kleine en grote oren klassieke muziek laat horen. Ja. Eigenlijk is dat wat ze doen in allerlei vormen. En dit is dus in een Afro-Curaçaose traditie van muziek. En ik laat zo meer horen.
0: Lekker. Ja, ik heb ook meteen zin om op dingen te gaan tikken en slaan.
1: Ja, sluiten. Precies. Heerlijk. Dat is precies wat ze doen.
0: Kopje zo. Tot we naar Orkaan gaan. Nog even de oren, les oreilles, spitsen voor deze muziek van Francis Poulenc uit Libisch. Fijne middag.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nploklassiek.nl/top400.
1: Ster. Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
2: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Festa, een groots oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem de IV. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
1: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
3: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
4: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
3: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
5: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
6: Hoornvirtuoos Felix Kliezer maakt zijn debuut bij het Residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie. Diezelfde dag is de terreurverdachte van 20 opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote computerstoring. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit Eredivisie-seizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken, daarna vrij zonnig. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Capelle Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capelleamsterdam.nl.
5: Dirigent Yuta Casado keert terug naar het residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
4: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capelleamsterdam.nl.
6: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
9: De middag van dinsdag 13 oktober is nog maar net begonnen. En daar komt hij al majesteitelijk aanwandelen. De leeuw.
0: De muziekfabriek. Met Karine Lacour.

De Marche Royale du Lion uit het Carnaval der Dieren van Camille Saint-Saëns. Je hoorde Ensemble Les Siècles. Welkom bij deze muziekfabriek, je klassiek lunchprogramma. Op de dinsdagmiddag na de klassieke top 400 van vorige week. En wat hebben we genoten van die heerlijke lijst. Van alle bijzondere verhalen erbij. Van het enthousiasme aan de andere luisterkant van de radio. Daarom ook zometeen wat top 400 souvenirs. Sibelius Karelia suite ga je horen. En Mozart's hoornconcert zometeen al. Maar ook strandmuziek van Ensemble Orkaan. En om 12:30 draai ik graag muziek speciaal uitgezocht bij jouw mooie moment van vandaag. Zeg het maar. Wat maakt deze dinsdagmiddag net iets beter? Waar leef je van op? Waar kijk je naar uit? Stuur het naar deze studio. En dat kan heel goed met de NPO Luister-app. En inspreken, dat kan dus ook heel goed, hè? Met diezelfde app. Producer Loes en ik, we horen je graag.

0: Je hoorde hem vorige week op nummer 304 van de klassieke top 400. Het concert voor hoorn en orkest nummer 4 van Mozart. Ben Goldscheider speelde hoorn bij de Münchner Kammerorchester.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Een van mijn lievelingsensembles, Orkaan, laat al meer dan 20 jaar kleine en grote oren de oneindige wereld van muziek ontdekken. En ze zijn nu op tour met Djumbala in samenwerking met componist en percussionist Vernon Chatelain. Thuis in de Afro-Curaçaose traditie gebruikt Vernon vocale ritmes, klanknabootsingen en instrumenten van natuurlijke materialen. Ook heeft hij Angelo Orsini uitgenodigd. Die heeft allerlei bijzondere fluiten. En dan is er nog percussionist Lidric Solonier. En deze drie vrienden stranden in de voorstelling door hoogwater in de branding van de oceaan. Ze horen de golven, sluiten hun ogen om beter te luisteren. Djumbala, djumbala, dat klinkt als muziek. En vervolgens tikken, trommelen en blazen ze op alles wat ze vinden. Het is heel aanstekelijk. En afgelopen zondag was de première in Podium Mozaïek in Amsterdam. Vanavond kan je ze zien in Zwolle. Aanstaande zondagmiddag in Theater Zuidplein in Rotterdam. 24 oktober in Leiden, 25 in Den Bosch. Kijk op orkaan.nl voor de touragenda. En gaat dat zien. Hoor je hier vast een voorproef. MUZIEK

Kangaroo, die Hollanda in Winkel Henry. Je hoorde twee tracks van het album Immersion van Vernon Chatelain. En hij is nu op tour met Ensemble Orkaan.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Truman Sleeps uit de film The Truman Show. Philip Glass schreef deze muziek. Je hoorde Camille Thomas op cello, Oscar Jockel op piano. En daarvoor Enu et det Sol uit het Lofoten-oratorium van Ketil Björnstad. De Lofoten Voices zongen.
1: Mooi moment.
0: Ja, en dan willen we dus graag weten waar jij happy, blij van wordt, zodat we er muziek bij kunnen uitzoeken. Wat maakt jouw herfstige dinsdagmiddag beter? Stuur het hierheen met de NPO Luister-app. Marines, die schrijft: rijdend over de Noord-Spaanse hoogvlakte moest ik voor het eerst in Spanje LPG tanken. De vierde verloopnippel kreeg ik niet werkend. Toen werd ik blij van een Spaanse engel die achter de afrekenbalie vandaan kwam en hupsakee het voordeed. Ik kon vol energie verder richting Portugese grens. Goeie reizen, Marines. Freddy, ik verheug me op zondag. Dan haalt mijn zoon mij op om mijn verjaardag bij hen te vieren. Het kleine poesje Lily te bewonderen en verwend te worden door zoon, schoondochter, kleinzoon en kleindochter. Ja, en nog meer verjaarsvreugd bij Carlijn. Zij sprak het in.
2: Hallo Karin en Loes. Ik ben vandaag jarig. Ik vier mijn 54ste verjaardag. Dus een mooie zonnige dag hier in Zeeland. Het zou leuk zijn om een stukje muziek daarbij te horen. Heel erg bedankt. Groetjes, Carlijn.
0: Hoera, Carlijn. Feestelijke muziek voor jou. Afwisselende, zonnige midzomermuziek van Mendelssohn. Speciaal voor jou. Verjaardag.

0: Felix Mendelssohn's A Midsummer Night's Dream. De ouverture daaruit door het orkestre Symphonique de Montréal gespeeld. Vrolijk en dramatisch in gelijke delen, afwisselend zoals dat fijne herfstweer. Met dus een zonnetje in Zeeland vanmiddag, hoorden we van jarige Carlijn. En na Felix kan zijn zus Fanny Mendelssohn natuurlijk niet ontbreken. Je hoort haar na een strijkkwartet van Franz Schubert.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek. Thank you.

Fanny Mendelssohn schreef deze pianosonate. Deel daaruit gespeeld door Aysata Kennemason. En daarvoor hoorde je Cator Modigliani met een deel 3 uit het strijkkwartet nummer 11 in E van Franz Schubert. Op deze dag, 13 oktober, maar dan in 1972, stortte een vliegtuig met een Uruguayaans rugbyteam neer in het Andesgebergte. Na 72 dagen overleven in de sneeuw en de kou werden uiteindelijk 16 van de 45 inzittenden gered. Een afgrijzelijk verhaal, bekend als de Andesvliegramp. Een verhaal dat ook laat zien hoeveel mensen voor elkaar kunnen betekenen als de omstandigheden bijna onmogelijk zijn. Er is een film gemaakt over die gebeurtenis, Society of the Snow, waarin je ziet hoe de overlevenden samen schuilen in het wrak, elkaar moed inspreken, er alles aan doen om in leven te blijven en de moeilijke keuzes die ze moeten maken, maar toch hoe ze de hoop niet opgeven. En uiteindelijk wagen twee van hen een levensgevaarlijke tocht door de berg om hulp te zoeken. En met succes. Ik laat het lied Home horen uit de soundtrack van die film. Het gaat over het diepe verlangen om weer thuis te zijn bij de mensen van wie je houdt. Iets wat normaal gesproken vanzelfsprekend is.

Home. Muziek die Michael Giacchino schreef voor de film Society of the Snow. En over films gesproken, misschien heb je wel zin om naar Yuri te gaan. Die film draait net in de bioscoop over pianist Yuri Yegorov en zijn vriendschap met schrijver Jan Brokken. Ik mag zo meteen kaartjes weggeven. Blijf luisteren.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer
1: klassiek. Deze week de Gnossienne en de Gymnopédie van Erik Satie. Zijn muziek laat je denken dat hij heel evenwichtig was, maar hij was een wervelwind in zijn eigen storm.
2: Ik denk dat Satie voor zijn tijd wel heel vreemd was. Hij gaf ook vreemde titels aan zijn muziekstukken, zoals Uitgedroogde Embryo's, ja, het strijdlied van de koning der sperziebonen, et cetera.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
4: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
5: NRV.
6: Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
4: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
5: NRV.
6: Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
4: Geweldig idee.
5: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bach-consort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via het Nederlands Bach-consort.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
10: De mol komt weer boven gronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
11: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
12: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of 3 boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de Stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden en mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaar staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie. Diezelfde dag is de terreurverdachte van 20 opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, 2 messen en een luchtdrukwapen gevonden. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. 2 schepen werden geraakt, 1 daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk, wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een paar jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat op 1 januari in, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op, trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna is het vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.
9: Ja, en heel veel was leuk, hè, aan die klassieke top 400 vorige week. Maar dat er dit jaar geen Telemann in stond, dat was stom.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Akademie für Alte Musik Berlin speelde een deel uit het concert voor viool en strijkorkest, een A van Georg Philipp Telemann. Wat fijn dat je erbij bent voor de zoveelste of misschien wel voor de eerste keer. Hier in de Muziekfabriek maken we graag plek voor iedereen die zin heeft om samen te lunchen op klassiek. En wie weet win je zometeen wel kaarten voor de bioscoopfilm Jury, met ook het boek In het huis van de dichter van Jan Brokker erbij. Dat prijzenpakket mag ik namelijk weggeven. Je hoeft alleen maar de prijsvraag te beantwoorden die ik zo ga stellen. En dat doe ik na dit smakelijke duo van cello en piano.

0: Perfect door Julien Laferrière op cello en Theo Fouchneret op piano. Ze speelden een deel uit een sonate van de Franse harpiste en componiste Henriette Renier.
1: Goed idee!
0: Naar een net uitgekomen Nederlandse film gaan. In dit geval een ongelooflijk goed idee. Want Yuri Yegorov, de poëtische Russische pianist die eind jaren 70 vanwege zijn homoseksualiteit asiel aanvroeg en kreeg in Nederland en hier en vanuit hier grote successen vierde. Hij maakte op velen een onuitwisbare indruk. Ook op de dan nog jonge journalist en schrijver Jan Brokke, met wie een bijzondere vriendschap ontstaat. Een vriendschap die Brokke later beschrijft in zijn boek In het Huis van de Dichter. En nu heeft regisseur Sander Burger zich door dat boek laten inspireren en een film gemaakt over die vriendschap. Een waanzinnige, ontroerende film. Ik heb hem al gezien, getiteld Yuri. Draait net in de bioscoop. En nu mag ik 2x2 bioscoopkaarten voor deze film weggeven, met daarbij ook dat boek In het Huis van de Dichter. Dat kan je dan voor of na je bioscoopbezoek lezen. Aan twee gelukkigen die het goede antwoord op de volgende prijsvraag geven. Dus je stuurt gewoon A, B of C naar deze studio. Let goed op, hier komt de prijsvraag. Op 30 januari 1980 trad Yuri Yegorov op in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Wat stond er die avond op het programma? A. Yuri speelde Chopin als eerbetoon aan zijn overleden leermeester Jakov Zak. B. Hij speelde het tweede pianoconcert van Shostakovich ter ere van de vijfde sterfdag van die componist die in 1975 overleed. Of C. We weten alleen dat de toegift La Campanella van Liszt was. Zeg het maar. A, B of C. Wat speelde Yegorov op 30 januari 1980 in het Concertgebouw? A. Chopin. B. Shostakovich. Of C. Liszt. Stuur je antwoord in. Heb je het goed, dan lood je mee voor die bioscoopkaarten en het boek. Terwijl we luisteren naar Yuri Yegorov, die Schubert speelt.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Yuri Yegorov. Hij stierf jong aan AIDS. Aan zijn gelukkige Nederlandse leven werd een ruw einde gemaakt. En meer dan gelukkig is het dat we nog live opnamen van hem hebben. Je hoorde hem Franz Schubert spelen, wiens muziek Yegorov omschreef als engelachtige goedheid. Win 2 bioscoopkaarten voor de film over deze man Yuri, over deze pianist en zijn vriendschap met Jan Brokke. En daarbij kan je dan ook het boek In het huis van de dichter winnen. Geef het antwoord op de volgende vraag. Wat speelde Yegorov op 30 januari 1980 in het Amsterdamse Concertgebouw? A. Chopin, B. Shostakovich of C. Liszt? Je hebt 20 minuten om antwoord te geven.

0: Lala zong One Charming Night uit The Fairy Queen van Henry Purcell. Daarvoor hoorde je de drummer door het Adam Kwartet gespeeld, aangevuld met saxofoniste Deborah Witteveen, fagottist Thomas Dulver en David Makor op barokgitaar.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: In 1850 verhuist componist Robert Schumann met zijn vrouw Clara en 5 kinderen naar Düsseldorf, waar hij ingaat op het aanbod om stedelijk muziekdirecteur te worden. Een flinke verantwoordelijkheid. Düsseldorf ligt aan de Rijn en die rivier inspireert Schumann evengoed tussen de werkbedrijven door tot een nieuwe symfonie. Zijn derde, ook wel de Rheinische genoemd, waarin je niet alleen de rivier hoort, maar ook het leven langs die rivier. In het tweede deel is het een soort volksdans. De muziek hobbelt en beweegt op een ontspannen manier, alsof je wandelaars tegenkomt op het platteland, kinderen ziet spelen, in het riet dieren ziet grazen. Maar eerst, in het eerste deel, zet Schumann de boel flink in beweging. De ritmes stuwen vooruit, de melodieën zijn breed en meeslepend, alsof de Rijn zelf op volle kracht door het landschap stroomt. Je hoort dat eerste en tweede deel gespeeld door het Scottish Chamber Orchestra.

0: Het Scottish Chamber Orchestra onder leiding van dirigent Robin Ticciatti speelde het eerste en het tweede deel uit Robert Schumann's derde symfonie, zijn Rheinische. En dat was de nummer 400 vorige week van de klassieke top 400. De hekkensluiter dus, of juist de hekopener.
1: Hit van de week.
0: Want hij trapte eigenlijk die hele top 400 af natuurlijk. Je kon hem gisteren al horen, onze hit van de week. Een echte oorworm. En zo overtuigend gezongen door het mannenkoor uit San Francisco, Chanticleer. Hier is van 14e eeuw Guillaume de Machaut, die zowel heilige als seculiere liederen schreef. Een categorie, iets uit die laatste categorie. Een betoon van liefde aan een van zijn adellijke beschermvrouwen. Douze dame jolie. Geniet ervan.

gelukkig morgen weer onze hit van de week. Chanticleer, Douce de Dame Jolie. Ja, wil je naar de film Jury en wil je het boek In het Huis van de Dichter winnen? Mocht je in de afgelopen 20 minuten het juiste antwoord hebben ingestuurd, dan heb je meegelood. En de prijsvragen luiden: wat speelde Yuri Yegorov op 30 januari 1980 in het Amsterdamse Concertgebouw? Was dat A. Chopin, B. Shostakovich of C. Liszt? Jantje die laat nog even weten dat ze gisteren al helemaal onder de indruk was van de film toen die werd besproken in Podium Klassiek. Was inderdaad een mooie uitzending. Wally denkt dat het Shostakovich is. Ik heb getypt vanuit de auto, maar niet onder het rijden. Heel goed, Wally. Er wordt ook heel veel blind gegokt. Op C dan vooral. Op Liszt. En uiteindelijk gaat 18% van de stemmen naar Liszt. 14% van de stemmen gaat voor B, Shostakovich. En 68% van de stemmen gaven het juiste antwoord. Namelijk A. Yuri speelde inderdaad die avond alle etudes van Chopin. Als eerbetoon aan zijn overleden leermeester Jakob Zak. In 1937 namelijk, ten tijde van de massale zuiveringen onder Stalin, had Zak meegedaan aan het Chopin-concours in Warschau. Gezien zijn Joodse afkomst moest Zak winnen om niet een gewisse dood tegemoet te gaan bij terugkeer naar de Sovjet-Unie. En hij won. En om aan te tonen dat hij de terechte winnaar was, trad hij bij thuiskomst op in Moskou, waar hij alle etudes van Chopin speelde. Yuri eerde hem dus en dat moment. En er zijn twee winnaars. Er is geloot. En er zijn twee bioscoopkaartjes en het boek In het Huis van de Dichter voor Jan Leget en Astrid Rijmers-Boon. Heel erg van harte gefeliciteerd en heel erg veel plezier ermee. En heb je niet gewonnen, maar wil je wel naar die film en wil je winnen, dat boek, dan is er goed nieuws. Want morgen, weer een kans, mag ik nog een keer hetzelfde pretpakket weggeven.

0: Orpheus Chamberorchestra met de finale uit de Serenade voor Strijkers van Antonín Dvořák. Sander Swiep.
1: A Case of You, Joni Mitchell.
0: Oeh.
1: Staat op het album van de week met Jess Gillam.
0: Echt?
1: Zij heeft zo'n goede Gillam, hand van joh. Kiezen. Hè? En ja. De arrangementen zijn zo lekker, vind ik dan.
0: Ja, en je denkt ook bij alles wat ze kiest. Oh ja, dit is geschikt voor de sopraansaxofoon of voor de saxofoon of voor jou en je Jess Gillam ensemble. Ja, wat heerlijk. Ja. Oké, nog iets anders?
1: Eric Coates, Charles Everson, Ludwig van Beethoven en nog veel meer. Zomaar door de ether.
0: Jeetje, fantastisch maatwerk. Blijf luisteren. Je gaat er geen spijt van krijgen.
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Klassiek.
4: Ik weet het niet hoor. Kan iedereen echt componeren?
5: Ja, tuurlijk. Iedereen kan componeren.
4: Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Doe mee aan de kerstliedcompetitie van De Ochtend en NPO Klassiek.
5: Wij leveren de tekst en jij de melodie.
4: En wie weet, wordt jouw kerstlied dan straks gezongen door het Groot Omroepkoor?
5: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bach-consort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via hetnederlandsbachconcert.nl.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over drie boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg en Erkens moet de zaken nu alsnog beoordelen. Albert Heijn gaat weer winkels bevoorraden. Sinds gisteren ligt het werk in sommige distributiecentra stil door een online veiligheidsprobleem. Daardoor moesten de systemen uitgeschakeld worden. Vannacht zijn er ook al leveringen geweest aan supermarkten. Een bron zegt tegen de NOS dat er nog weinig coördinatie is, dat de leveringen willekeurig lijken. Het is nog steeds niet mogelijk om online boodschappen te bestellen. Medewerkers zeggen tegen vakbond CNV dat de systemen van Albert Heijn mogelijk later vandaag weer opgestart worden. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er bestaat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. En wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Kijk in oktober naar Metso voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra, en geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Metso is onder andere te zien bij Ziggo.
2: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
3: Een vreemde vraag.
2: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
3: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
2: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
3: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
2: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Rondom Alle Zielen brengt het Nederlands Bachconsort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het Residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.
9: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder andere Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
10: Ja, goedemiddag. Het is vergelijkbaar met een componist van nu die zich met plezier op TikTok stort. Edward Elgar was destijds de eerste die de grammofoonplaat serieus nam. Hier een Elgar LP.
0: Maatwerk.
10: Ach, oh, dat is wel jammer.
11: Met Sander Zwiep.
10: Nieuwe naald. Tijd voor een nieuwe naald.

0: een bijna ceremonieel begin van deze maatwerk. Goedemiddag, fijn dat je luistert. Dit was Pomp and Circumstance, mars nummer 4. We sparen ze allemaal bij maatwerk van Edward Elgar. Gecomponeerd in 1907 met een titel gebaseerd op woorden van Shakespeare uit Othello, Pomp and Circumstance.
1: De bestemming.
0: Zoals altijd een plaats in Nederland. Kwart voor vijf komen we daar aan, maar waar is daar? Als je het raadt, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En de hints van vandaag zijn Martinus Nijhoff, Jip en Janneke en Karl Marx. Karl Marx. En dat hoeft niet in kapitale letters geschreven te worden. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Martinus Nijhoff, Jip en Janneke, Karl Marx.

Het Orpheus Chamber Orchestra speelde de Roemeense volksdansen van Béla Bartók. Bartók was een van de grootste muzikale persoonlijkheden van deze eeuw. Zijn genie heeft de reputatie van de Hongaarse cultuur wereldwijd versterkt. Al dus Margaret Thatcher, die groot fan was van Bartók. Ze sprak deze woorden in 1988 bij een herdenkingsconcert voor Bartók. Op 13 oktober 1925 werd ze geboren, de Iron Lady, de Britse premier. Ik moet opeens denken aan een album van FC Knudden. Als kind las ik dat en daarin kwam zij ook naar voren. Ik weet ook waarom kwam dat in een album van FC Knudden naar voren. Dat ga ik eens uitzoeken. Verder nu met een vriend van het Britse koningshuis, Paul Miller. En dit is zijn zetting van Ubi Caritas.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Eerst hoorde je Ubicaritas van Paul Miller door Voces Eet. En dit was een slaapliedje, Lullaby van Rebecca Clark, gespeeld door Hélène Schmid en Antoine de Grollet. En Clark, dat was een geliefde violiste en componiste en een van de eerste vrouwen die actief werd in een beroepsorkest begin 20e eeuw. 13 oktober 1979 overleed ze op 93-jarige leeftijd. En ze zong ook in een studentenkoortje onder leiding van niemand minder dan Ray Vaughan Williams. Sterker nog, zij zelf had het koor opgericht, de Palestrina Society, samen met een andere student. En ze hadden Ray gevraagd van, joh, maybe you can join us being our conductor. En he said yes.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En met de kennis van nu is dat gewoon heel stoer, zeker als je fan bent van deze componist. Gisteren delen 3 en 4 uit zijn 5e symfonie. Maar eigenlijk hebben we het verhaaltje verkeerd omverteld, want we moeten natuurlijk gewoon beginnen bij het begin. Deel 1.

Muziek ontstaan in een tijd waarin Engeland op de drempel van een grote oorlog, een groot conflict stond en ineens verzeild was geraakt in die Tweede Wereldoorlog met de Blitzkrieg, Londen in puin. In die jaren werkte Vaughan Williams aan deze vijfde symfonie. Ik geloof in 1943 was hij er helemaal klaar mee. BBC Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brebbins. En een paar jaar daarvoor, dus eigenlijk terwijl Vaughan Williams aan deze symfonie werkte, werd geboren in Nederland in november 1941 Louis van Dijk. En dit deed hij met wat in de basismuziek is van Johann Sebastian Bach. En daarna horen wij werk van Charles Everson, die iets deed met muziek van Domenico Scarlatti. En zo is muziek vaak organisch, een soort doorgeefluik, een estafetteverhaal. En dan gebeuren dan hele bijzondere dingen.

Ja, in een tijd waarin het met auteursrechten nog iets anders geregeld was. Als ik nu bijvoorbeeld een suite zou schrijven op of na Britney Spears, dan zou ik een enorme claim krijgen. Maar dit was een concerto grosso after Domenico Scarlatti. Charles Everson, die wist wel raad met die klavecimbalwerken van Scarlatti en schreef er dit orkestwerk op. Concerto Köln voerde het uit na Triologie, zo heette die track van Louis van Dijk met Jacques Scholz en John Engels, het befaamde trio. Een luisteraar appt: we horen Louis te weinig op de radio. Daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens als fan. Mocht je bepaalde tips hebben uit het oeuvre van Louis van Dijk, laat het me gerust weten. Dan kunnen we dat vaker in de samenstelling opnemen. Straks muziek van Bach, Bernstein, Albéniz, Vivaldi en nog veel meer in Maatwerk.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
7: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
9: Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast.
10: Vertel.
9: Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien.
10: Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen.
9: Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten.
10: Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken.
9: Nee, pak jij lekker even je eigen laptop.
10: Lieverd, laat mij maar.
9: Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: RTL Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden. Waar die naartoe gaan is willekeurig. Wat er precies is gebeurd bij Albert Heijn is nog steeds niet duidelijk. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor meer opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en 1 van de 2 zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt met soms wat motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
2: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Vesta, een groots oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem de IV. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
0: Beroemd, vergeten en herontdekt. Het werk van Dora Hietz bij Drents Museum De Buitenplaats.
3: De Mol komt weer bovengronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
4: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
5: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
4: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
5: Wonder Walls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het Residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
8: Het kind is niet belangrijk.
9: En ze hebben hebben me alles afgenomen, alles, mijn hele leven.
10: En dan onder het mom van het geloof.
11: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
8: En toen zei ze, jij mag dat niet vertellen.
0: En
12: NPO Klassiek.
13: Omroep Max.
14: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
15: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
7: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Lekker met de deur in huis. Symfonie 3 van Ludwig van Beethoven, de Eroica Symfonie. Het derde deel door het Orchestra Sinfonica Simon Bolivar. Onder leiding van Gustavo Dudamel. En deze populaire dirigent, Dudamel, is volgens mij in Europa momenteel. Dit weekend dirigeert hij in Duitsland. Onder meer in Hamburg. Daarna zakt hij af naar Oostenrijk. Dan via Spanje gaat hij weer terug naar de andere kant van de oceaan, naar Amerika. Dus fans, opgelet, je kan nog een treinticketje scoren. Maar ja, als je echt fan bent, dan weet je allang waar Gustavo is.
1: De bestemming.
0: Maar ja, waar is de bestemming van vandaag? Als je het raadt, voor 4:15, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En de hints zijn Martinus Nijhoff, Jip en Janneke en Karl Marx met een X. En twee hoofdletters, twee kapitalen. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Martinus Nijhoff, Jip en Janneke en Karl Marx.

Joni Mitchell's A Case of You van het album van de week. Op npoklassiek.nl kun je het gratis helemaal beluisteren. Shine van saxofoniste Jess Gillum en haar vrienden.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: En qua uitvoerende, qua muzici zijn we ineens in Australië beland. Dit was Asturias uit de suite Española, dat dan weer wel. Maar gespeeld door John Williams. En daarvoor hoorde je het Australian Brandenburg Orchestra en countertenor Andrea Scholl in Nisi Dominus van Antonio Vivaldi.
1: There was this one night when I found myself alone in the bush.
0: Nou, dat voelt gelijk wat Australischer, toch?
2: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
3: Now you're talking.
0: And now we're talking Johann Sebastian Bach. En zijn muziek wordt daar honderden keren per jaar uitgevoerd. Want het is natuurlijk een enorm land, Australië, van oost tot west. Het is echt een enorme afstand. Dan kun je de hele discografie van Bach wel in je autoradio stoppen. En dan ben je er misschien nog steeds niet. Van oost naar west. Dit is het concert voor klavercimbal, fluit, viool en strijkers. Drie solisten. Angela Hewitt aan de

Als je voor je werk of voor een klus iets met je handen doet en een bepaald ritme nodig hebt om dat goed te doen, dan kan bepaalde muziek goed werken. Op de bouwradio bijvoorbeeld, of thuis in een lege woonkamer iets hebben schallen met een beat. Maar Bach kan natuurlijk ook. Ik zie een foto van Scotty, die stuurt het in via de NPO Luisterapp. Een plafond met balkjes wordt geschilderd tijdens maatwerk. Heerlijke muziek waarbij de verf heerlijk strijkt. Kijk, zo hoor ik het graag. Scotty, veel succes. Het ziet er prachtig uit, moet ik zeggen. En dat na deze klanken van Johann Sebastian Bach. Concert voor klavecimbal, fluit, viool en strijkers met Angela Hewitt, Alison Mitchell en Richard Tognetti op piano, fluit en viool. En best wel een belangrijke geboortedag, 13 oktober 1941 voor de muziekwereld. Paul Simon, de Amerikaan, wordt vandaag 85 en hij treedt nog steeds op. Kijk, dat leven lang musiceren houdt je vitaal. En hij liet zich op een bepaald moment ook inspireren, net als Johann Sebastian Bach, door die melodie van Hans Leo Hassler.

Een prachtige tekst ook. Paul Simon, American Tune, op zijn 85ste verjaardag vandaag. Van Paul Simon naar een andere Simon, Simon Murphy. Dat is de Australische dirigent die al jaren ook in Nederland opereert. New Dutch Academy dirigeert hier in muziek van Joseph Schmid de Draaileersymfonie op weg naar 4 uur. En daarna nog veel meer moois.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nploklassiek.nl/top400.
1: Ster. Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
3: Human neemt je mee naar Koerdistan, samen met Mela Amat. En ook al is ze geboren en getogen in Nederland, ze droomt van het land dat ze door en door kent. Uit verhalen. Kijk morgen naar Droomland Koerdistan, over het verlangen naar een land waar, ondanks alles, altijd gedroomd wordt. Human, radicaal menselijk.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
6: Rondom Alle Zielen brengt het Nederlands Bachconsort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via het Nederlands Bachconsort.nl.
7: Het kind is niet belangrijk.
8: En ze hebben me, hebben ze me alles afgenomen, alles, mijn hele leven.
9: En dan onder het mom van het geloof.
10: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
11: En toen zei ze, jij mag dat niet vertellen.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. 1 van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden daarvan konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt, meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist, daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bach-consort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via het Nederlands Bachconsort.nl.
2: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.
3: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
4: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
5: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
6: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cellosensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
7: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zouden dus maatwerk moeten zijn.
8: Ja.
7: En wat houdt maatwerk dan in?
9: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Zo, orenvrij, zijkant gedekt houden. Geknipt en geschoren de barbier van Sevilla van Gioacchino Rossini. Deze mensen waren er geknipt voor het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Fion spreekt makkelijker uit voor mij, maar goed, dat is een ander orkest.
1: De bestemming.
0: Wij zoeken nog steeds een plaats in Nederland. Nog 3 kwartier heb je de tijd om mee te doen. En dan maak je kans op onze weekprijs. Dat is die draadloze maatwerkhoofdtelefoon. En de hints van vandaag zijn Martinus Nijhoff, Jip en Janneke en Karl Marx. Wat is de bestemming dan? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Martinus Nijhoff, Jip en Janneke en Karl Marx.

0: De wals uit het tweede strijkkwartet van Maarten Terhorst, Hollands glorie op strijkvlak, gespeeld door het Helikon kwartet. En dan kreeg ik ook nog een berichtje van luisteraar Eefke Rijksen of ik mijn voicemail al heb gecheckt. Nou, dat ga ik dan nu maar even doen, Eefke.
1: Hoi Sander, mag ik een goed woordje doen voor een nieuw album waar ik gecharmeerd van ben? Dit weekend heb ik het album Vers la vie nouvelle van pianiste Lies Braakman geluisterd. Ze speelt hierop onder andere werk van de zussen Boulanger en van Mel Bonis. En dat alleen al vind ik heel tof. Ik ben niet helemaal onbevooroordeeld, want ik ken Lies en ik vind haar een heel leuk en bevlogen persoon. Maar haar verhaal, muzikale keuzes en stijl zijn op zichzelf ook heel tof en de moeite waard. En meer vrouwelijke componisten op de radio, daar ben ik natuurlijk ook voor. Dus bij deze mijn goede woordje. En ik ben heel benieuwd of we het binnenkort kunnen horen op de radio. Groetjes, Eefke.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Muziek van het gloednieuwe album Vers la vie nouvelle van pianiste Lies Braakman. Dit was de Baccarole en S groot van Mel Bounis. Alle informatie vind je op liesbraakman.com. En Eefke Rijssen, dank voor deze prachtige tip.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Tweemaal hebben de Spanjaarden geprobeerd om de bestemming van vandaag in te nemen. Tweemaal hebben ze gefaald. De eerste keer stond de rivier te hoog. De tweede keer was de stad te sterk geworden. Inmiddels is het één Spanjaard gelukt om in elk geval de harten van de luisteraars in de bestemming van vandaag te veroveren. Joaquín Rodrigo deed het met dit stuk.

Delen 2 en 3 uit het Concierto de Aranjuez van Joaquin Rodrigo, het London Philharmonic Orchestra met gitarist Jacob Kellerman. En nu even korte aandacht voor een bijzondere stem. Ik zal eerlijk bekennen, ik ben gewoon echt enorm fan van hem. Reginald Mobley, African-American countertenor uit Gainesville, Florida. Als jonge knul zong hij in de kerk. Op de high school leeftijd ontdekte hij Bach. En de rest is geschiedenis. Hij mocht zingen bij BBC Proms concerten en bij de kroning van koning Charles. En hier zingt hij een heel bekende melodie die wel iets met de bestemming van vandaag te maken heeft. Deep River.

0: de bestemming.
1: En de hints van vandaag waren Martinus Nijhoff, Jip en Janneke en Karl Marx. En de dagfinalist is geworden Livia Verstegen. Livia zegt de bestemming van vandaag is Zaltbommel. Grappig genoeg hoorde ik de hints terwijl ik in de auto over de Martinus Nijhoffbrug reed. Met zicht op die mooie plaats. Het moest zo zijn. En dan lijkt het wel op Livia. Fiep Westendorp, geestelijk moeder van Jip en Janneke, kwam uit Bommel. En Karl Marx die logeerde er regelmatig bij zijn oom en tante. En naar verluid moest hij er ook even bij komen van steenpuisten. Die konden ze daar genezen. Raar verhaal. Mooie bestemming. Groeten van Livia Verstegen. Nou, klopt helemaal. We gaan luisteren naar het orgel in de kerk in Zaltbommel. Een opname met de organist die veel te vroeg ons ontvallen is in 2021. Hugo Bakker heeft er prachtig gemusiceerd. En dit is een registratie van een van zijn concerten.

Hugo Bakker bespeelde het Wolfertz-Heineman-orgel uit 1783 in de Sint Maartenskerk in Zaltbommel. Hugo is er niet meer, maar ja, we draaien met liefde zijn opnames. Hierna podium met Hans Hafmans. In Maatwerk is het laatste woord aan Martinus Nijhoff. Een beroemd gedicht, het begin kennen we allemaal natuurlijk. Hij schetst ook wat hij hoorde bij Zaltbommel. Het was een vrouw. Het schip dat ze bevoer kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. Zij was alleen aan dek. Ze stond bij het roer. En wat ze zong, hoorde ik dat psalmen waren. Oh, dacht ik, oh, dat daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij. Zijn hand zal u bewaren.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Beleef een koninklijk feest met Händel, Parnasso in Festa, een groot oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem de IV. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble, 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
6: Scherp zien zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
9: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
10: Hoornvirtuoos Felix Gleaser maakt zijn debuut bij het Residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
11: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
12: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden genoeg zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is er zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor meer opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer, vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
4: Het kind is niet belangrijk.
5: En ze hebben het goede hebben ze me alles afgenomen, alles, mijn hele leven.
6: En dan onder het mom van het geloof.
7: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Morgen 8:45, VPRO NPO 2.
4: En zei ze, jij mag dat niet vertellen.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
10: Human neemt je mee naar Koerdistan, samen met Mela Amat. En ook al is ze geboren en getogen in Nederland, ze droomt van het land dat ze door en door kent. Uit verhalen. Kijk morgen naar Droomland Koerdistan, over het verlangen naar een land waar, ondanks alles, altijd gedroomd wordt. Human, radicaal menselijk.
11: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
11: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
13: Radio Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
14: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium, dinsdag 13 oktober. Met onder meer in deze uitzending Australische componist Lisa Lim ontvangt een belangrijke Duitse muziekprijs. En mezzosopraan Lia Shaw heeft afgelopen weekend de International Vocal Competition gewonnen in Den Bosch. Ze is hier in de studio, zingt zo live met pianist Daan Boertien. En studenten aan het Conservatorium van Parijs hebben het hoofdgebouw bezet. Nou, laten we maar met Franse muziek beginnen dan.

0: Tweede deel, Molto Vivace uit de Sinfonietta van Francis Poulenc. Het Radiosymfonieorkest van Wenen, onder leiding van Simone Menezes. Het is 5:11, tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Robert Vriesen.
1: Goedemiddag Hans. Het is enorm druk op de weg, onder andere door het regenachtige weer. Veel files in de Randstad en ook bij Arnhem en Nijmegen is het weer druk, ruim 700 kilometer bij elkaar. Het is aansluiten over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch over 20 kilometer tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 40 minuten vertraging daardoor. En na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht van de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij Amstelveen. Vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp 6 kilometer file en 50 minuten vertraging.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: We hoorden haar gisteren al even in Podium, Lea Shaw. Ze won zaterdagavond het prestigieuze International Vocal Competition in Den Bosch. Niet het eerste, het beste concours. Onder andere Eliane Kotrubas, Thomas Hampson, Ellie Ameling begonnen hun carrière in Den Bosch bij het IVC. Aan het rijtje voegen we nu Lea Shaw toe. Ze is 29, woont in Glasgow, is van Amerikaanse afkomst en ze is bij mij in de studio samen met pianist Daan Boertien. Lea, so glad to have you here.
3: Thank you so much for having me.
0: Warmest congratulations, first of all, the finale last Saturday, but you're still here.
3: Yes, yes, I am.
0: Have you fallen in love with this country or is there more work to do?
3: Both. There's more work to do and I have really enjoyed my time here in the Netherlands. I have a concert coming up in the Concertgebouw tomorrow.
0: Yeah, sold out.
3: Yeah.
0: That says a bit and a lot about your reputation already. Congratulations on that part as well.
3: Thank you.
0: So you're going to sing two arias. Mm. Is that from the competition itself, what you sang in Den Bosch?
3: Yes, yes. Both of these arias are from the two programs that I presented in the semi-finals round. So each of us were able to present two programs and then we progressed to the final. So each of these is from those original programs.
0: And the first time now that oratorio and opera are on a par.
3: Mm-hmm.
0: So both?
3: Yes.
0: Genres?
3: Yes, yes. Both genres were to be present within the competition and both genres are present today. I think it is a lovely thing because so much of our work is in varied environments and venues. It's not always just on stage with costumes and sets. Sometimes it's much more intimate with just a small orchestra, chamber orchestra. And it's lovely to be able to showcase both sides of your practice.
0: Ja, ze won dus de grote prijs van Den Bosch. Maar nog meer prijzen komen we zeker op terug. Zaterdagavond, Lea Shaw. Ze was afgelopen zondag te gast in Podium Klassiek op televisie. Ze blijft nog even, want morgen heeft ze een lunchconcert. Geeft ze in de kleine zaal van Amsterdam. Concertgebouw is stijf uitverkocht. Ja, en in deze competitie voor het eerst nu oratorium en opera pal naast elkaar. Dus dit komt uit het halve finale programma van haar met zowel oratorium als opera. We gaan beide genres aanstippen. Het fijne van oratorium is dat geen kostuums, het is vaak kleiner, het is vaak intiemer. Dat is ook de wereld die je mee mag maken als zangeres. So first of all, Handel.
3: Yes.
0: What is it?
3: So this is an aria from Handel's oratorio Theodora. It is an aria that is sung by Theodora's friend and confidant Irene. Where she is saying that no matter how long the night is, day always comes, and is drawing a comparison to joy and sorrow. So saying that no matter what you may be going through at the time, it is as inevitable as sunrise that there will be joy and reward for what you go through.
0: Yeah, what a wonderful poetic metaphor. Huh?
3: Mm.
0: Yeah. Lea Shaw met Daan Boertien in deze aria As With Rosy Steps the Morn uit Theodora van Handel. Het wordt dag, de nacht is voorbij en het zegt ook iets over ons leven. Het gaat weer voorbij, de donkere wolken, de donkere dagen. Please take your stand and take us to the world, the magic world of Georg Friedrich Handel. Kijk mee op npoklassiek.nl/live.

tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick.

0: Blijer, vrolijker, juichender kun je hem bijna niet krijgen. Johannes Brahms is toch vaak een sombermans, maar hier niet. Het slot van zijn tweede symfonie, het Philharmonische Staatsorkest Hamburg onder leiding van Kent Nagano. Mooie nieuwe plaat van scheidend chef-dirigent Kent Nagano daar. Door 17:15, de ANWB met Robert Vriesen. Goedemiddag, Robert.
1: Goedemiddag, Hans. 695 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen. Het neemt nu een tikkeltje af. Drukke spits zijn we achter de rug en zijn we nog aan bezig door het regenachtige weer. Veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. A27 vanuit Almere naar Gorkum, ook daar wordt langzaam gereden. Over 14 kilometer tussen Utrecht-Noord en Hagestein is je vertraging bijna een half uur. En een uur vertraging op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Dat is bij Elden na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf knooppunt Velperbroek kom je in 7 kilometer file.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

Uit het strijkkwartet Der Toten, dat is Mädchen van Franz Schubert, het Vision String Quartet. De redactie van Podium tipt het Vision String Quartet donderdag in Haarlem. Ze treden staand op, experimenteren er graag op los. Een modern strijkkwartet dus, kun je wel zeggen. Wortels van het kwartet liggen in Duitsland. Ze toeren nu de hele wereld over. Donderdag om 8:00 in Phil Haarlem, Mozart, Shostakovich, Grieg. Een meer traditioneel concert van het Vision String Quartet, maar dat mag natuurlijk ook. De 31-jarige Finse dirigent Emilia Hoving leidt 4 avonden achter elkaar Phil Zuid met cellist Liaf Kerbel als solist in het celloconcert van Edward Elgar. Daarna speelt Phil Zuid Igor Stravinsky's Vuurvogel. Donderdag 19:15, Muziekgebouw Eindhoven. Vrijdag 19:30 in Chassé Theater in Breda. En in het weekend brengen ze een bezoek aan Maastricht en Tilburg. Cello-liefhebbers in Noord-Holland kunnen ook hun hart ophalen. Niemand minder dan stercellist Truls Murk is in Alkmaar om het eerste celloconcert van Dmitri Shostakovich te strijken. Hij treedt op samen met het Nederlands Kamerorkest in Theater De Vest. Donderdag 19:15. Alle tips staan op npoklassiek.nl/podium. Hier is hij, cellist Truls Murk, met Live over Ansnes, Noorse landgenoot, pianist, in een van de stukken Stücke im Volkston van Robert Schumann.

Een van de 5 stukken in Volkstoon van Robert Schumann, cellist Truls Mork en live over Ansnes piano. Hij treedt dus op deze week met het Nederlands Kamerorkest. Begint donderdag in De Vest, in het eerste celloconcert van Dmitri Shostakovich. Donderdag om 8:15. NTR Podium, tot zo, na het nieuws van 6:00.

0: NPO Klassiek.
1: Ik weet het niet hoor. Kan iedereen echt componeren?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen kan componeren.
1: Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Doe mee aan de kerstliedcompetitie van De Ochtend en NPO Klassiek.
2: Wij leveren de tekst en jij de melodie.
1: En wie weet, wordt jouw kerstlied dan straks gezongen door het Groot Omroepkoor?
2: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupitersymfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
7: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen. Kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
8: Human neemt je mee naar Koerdistan, samen met Mela Amat. En ook al is ze geboren en getogen in Nederland, ze droomt van het land dat ze door en door kent. Uit verhalen. Kijk morgen naar Droomland Koerdistan, over het verlangen naar een land waar, ondanks alles, altijd gedroomd wordt. Human, radicaal menselijk.
9: Het kind is niet belangrijk.
10: En ze hebben me, hebben ze me alles afgenomen, alles, mijn hele leven.
11: En dan onder het mom van het geloof.
12: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Morgen 5:30, VPRO NPO 2.
13: En toen zei ze, jij mag dat niet vertellen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei toen van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Minister Van Weel van Justitie wil van de Amsterdamse burgemeester Halsema weten waarom ze zondag niet heeft ingegrepen bij een pro-Hamas-demonstratie. Demonstranten droegen gezichtsbedekkende kleding en dat is volgens Van Weel al genoeg reden om een demonstratie te ontbinden. Hij wil in gesprek met Halsema hierover. Bij een anonieme wapeninleveractie in de Zaanstreek zijn een kleine 100 wapens ingeleverd. Inwoners brachten onder meer messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen naar de inleverbak. Dat kon een week lang zonder gestraft te worden. Vuurwapens mochten niet worden ingeleverd omdat dat te gevaarlijk was. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het eerst droog met veel zon, later wat meer stapelwolken en dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
4: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust no one. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
8: Het kind is niet belangrijk.
9: En ze hebben het goede hebben ze me alles afgenomen, alles, mijn hele leven.
10: En dan onder het mom van het geloof.
11: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
12: En toen zei ze, jij mag dat niet vertellen.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
13: 6:06. Goedenavond, welkom terug. Straks weer een mooi concert uit het archief, naar aanleiding van 50 jaar NPO Klassiek. Een gouden opname van de onlangs overleden bariton John Breugeler. En de Mauricio Kagelprijs gaat naar een Australische componist. We beginnen op bekend en geliefd terrein, Mozart.

Het trio Parnassus met het begin van dit pianotrio in G groot van Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, zij won op haar 29e afgelopen weekend, Lia Shaw, Amerikaans-Schotse mezzosopraan, de International Vocal Competition in Den Bosch, een van de vermaarde zangconcoursen in de wereld. Niet alleen de hoofdprijs, ze won ook de jury en de persprijs en de prijs voor de beste vertolking van het verplichte werk, Feathers van Anne-Maartje Lemerijs. Dat hebben we gisteren laten horen. Dat is trouwens een prachtige aria geworden, prachtig lied. Lia Shaw was hier een klein uur geleden met pianist Daan Boertien. En ze zong een aria uit Dr. Atomic van John Adams. Ik noem het hedendaagse muziek, prachtig trouwens. En een oude aria, Handel, uit Theodora, oratorium. Hier is ze, As When the Rosy Morn uit Theodora. Lia Shaw met Daan Boertien.

De eerste helft van de aria As When the Rosy Morn uit het oratorium Theodora van Handel door Lia Shaw, mezzosopraan, en Daan Boertien, piano, een klein uur geleden hier in de studio. De optredens kun je al bekijken op nporklassiek.nl/podium, helemaal onderaan bij fragmenten. Prachtig optreden van deze IVC-winnares dus van dit jaar. Als je daar dan toch bezig bent. Lestari Scholtes en Willem Janssens afgelopen vrijdag. En het geniale optreden vorige week van meesterpianist Boris Gildburg hier in de studio. Heerlijk dat je die gasten, die muzici hier zo dichtbij kunt horen en meemaken. En dat we dat met jullie allemaal kunnen en mogen delen. Het is 6:15. Studenten aan het Conservatorium van Parijs hebben gisteren het hoofdgebouw bezet, meldt het Franse muziekblad Diapason. Op beelden is te zien dat de studenten de toegang tot het gebouw met kliko's en hekken hebben geblokkeerd. De conservatoriumstudenten in Parijs protesteren over de staat van het gebouw. Verder eisen ze betere betaling voor begeleidende pianisten, goedkopere maaltijden in de kantine en een einde aan bezuinigingen. Het is een langere tijd onrustig in Frankrijk. Scholieren door het hele land protesteren tegen de slechte staat van gebouwen, volle klassen en lerarentekorten. Dat kon er gewelddadig aan toegaan en braken rellen uit waarbij honderden gewonden vielen en winkels en scholen in brand werden gestoken. De conservatoriumstudenten zijn solidair met de scholierenprotesten en schrijven in een statement: het is de overheid die de echte vandaal is. Zij slaan misschien geen winkelpui kapot, maar wel een gehele generatie jongeren. Dit is toepasselijk La Barricade Mysterieuse van François Couperin.

0: Een van de clavecimbalstukken van François Couperin, La Barricade Mysterieuse, hier met clavecinist Jean Rondeau en luitist Thomas Dunford. Het is 7:10, tijd voor de AWB nog één keer. Goedenavond, Robert Vriesen.
1: Goedenavond Hans. Nou, de drukte op de weg neemt eindelijk wat af. Op de hoogtepunt hadden we 900 kilometer file op de teller staan. Nu nog 300, nog drukte in de Randstad. En ook bij Arnhem en Nijmegen is het nog niet allemaal opgelost. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 21 kilometer file nog. Vanaf Hoogmade een half uur vertraging. En een half uur vertraging heb je ook door werkzaamheden op de N325 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. 2 kilometer file bij Bemmel.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: De Mauricio Kagel Muziekprijs is uitgereikt aan een Australische componist. Zometeen meer daarover. Nu eerst van Kagel zelf muziek, Argentijns-Duits componist. Die Stücke der Windrose, geschreven tussen 1988 en begin jaren 90. Elk deel associeert hij met een windrichting en hij vraagt zich af wat die windrichting voor hem betekent. Dit is het eerste deel, het oosten.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het begin van Die Stücke der Windrose van Mauricio Kagel, Het Oosten, Osten, door Schönberg Ensemble geleid door Reinbert de Leeuw. De Australische componist Lisa Lim ontvangt nu een belangrijke Duitse onderscheiding, namelijk de Mauricio Kagel Muziekprijs. De jury schrijft over Lisa Lim: groot, uitzonderlijk componist die nieuwe perspectieven opent voor hedendaagse muziek en kunst in het algemeen. Die muziekprijs is dus vernoemd naar de Argentijns-Duitse componist Mauricio Kagel. Wordt jaarlijks uitgereikt aan een gevestigd componist die net als Kagel experimenteert met allerlei interdisciplinaire ideeën. In 2013 ontving onze eigen componist Michel van der A bijvoorbeeld deze prijs. De prijs is van de Stichting Kunsten Noord-Rijn-Westfalen, de Duitse deelstaat die aan Nederland grenst. Lisa Lim krijgt 80.000 euro, waarvan een deel bestemd is voor uitvoeringen van haar nieuwe muziek met een ensemble uit Noord-Rijn-Westfalen. De bedoeling is dat ze de muziek meerdere keren gaan spelen om het nieuwe repertoire in stand te houden. Concert voor cello en orkest van Lisa Lim, A Sutured World, is al in Nederland ook gegaan bij het Concertgebouworkest. Deel 1, Take This Broken Wing. Nicolas Altstedt is solist en het symfonieorkest van de Beierse Omroep, geleid door Edward Garner, een ander, zoals je hier ziet, heel groot orkest, dat beroemd orkest dat die muziek van Lisa Lim dus omarmd heeft.

Het begin van dit celloconcert is Such a World van Lisa Lim. Nicolas Altstedt cello, symfonieorkest van de Bergse Omroep, geleid door Edward Gardner. Zij heeft dus de Australische Lisa Lim grote muziekprijs gewonnen voor componisten, de Duitse Mauricio Kagel muziekprijs. Deze week in de gouden opname van NTR Podium, bariton John Breugeler. Hij overleed onlangs op 81-jarige leeftijd. Gisteren stonden we stil bij zijn liefde voor het lied. Vandaag gaan we naar de opera zometeen, maar we beginnen met oratorium.

0: Erbarme her uit de Dettingen, Te Deum van Georg Friedrich Händel, bariton John Breugeler. Hij begon als een lyrische bariton, zong veel Verdi en Mozart, ontwikkelde zich in de loop van zijn operacarrière steeds meer tot een dramatische basbariton, het Duitse vak, zoals ze dat noemen, Strauss en Wagner. Zover is het hier nog niet. In zijn beginperiode zong John Breugeler veel Verdi en ook Mozart. Verdi was ook de componist aan wie hij door zijn omgeving later nog vaak werd herinnerd. Want in een van zijn vroegste televisieoptredens, live tv, zong hij een aria uit La Traviata, geleid door Edo de Waard. Daarin ontglipte hem een Italiaanse snik. Jaren later kijkt presentator Han Reiziger samen met John Breugeler terug op dat optreden met die bewuste snik. In dit fragment horen we hoe Breugeler op zijn eigen beginperiode terugkijkt en wat die snik hem bracht.
1: Zit er iets waarvan jij zegt
2: dat snikje,
1: dat is een snikje, dat
2: hoort
1: er niet.
2: Dat was een soort overresonantie. Ik voel nou, kijk, als dat nou mijn leerling zou zijn, dan zou ik zeggen, kijk jongen, maak het je makkelijker, ga omlaag in je lichaam, maar je zit te hoog, hè. Maar wat ik muzikaal doe, en ik zing slang precies zoals Ketelaars me dat verteld heeft. En gezien mijn leeftijd en de omstandigheden waar je het moet doen, rechtstreeks tv, was dat een hele leuke prestatie. Hè? Ik maak ook een tekstfout. Dat heb ik nooit eerder uit. Dat zie ik opeens, of ik hoor opeens dat ik daar een verkeerde tekst zing, of een tekst te vroeg
1: herhaal. Dat doe je nu voor het eerst?
2: Ja, ja. En dat heerlijke snikje, maar dat klonk dan als een Italiaans snikje, opzettelijk snikje. En daarna, iedereen die ik tegenkwam, die had alleen maar over dat snikje, hè? Zo is het leven. Je kunt zingen, je kunt presteren wat je wil.
1: Maar word je erop aangekeken?
2: Ja,
1: ik vind het hartstikke mooi.
2: Maar de mensen, en dat is ook typisch Limburgs. Wij zijn van die middenfiguren. We zijn nooit hemelhoog jauchzend en zum Tode betrübt. Dat heb je bijvoorbeeld gezien bij de watersnood. Wat wij toch eigenlijk voor een kranig volkje zijn.
1: Ja, zeker weten.
2: Als het water ons tot hier staat, dan lachen we nog steeds.
1: Ja, dat merkt je ook inderdaad.
2: Dat is net alsof ze willen zeggen, jongen, je mag wel een hele grote zijn, of een hele grote worden, of een belofte, of wat dan ook. Maar blijf jij maar eenvoudig, want dat snikje, dat hebben we gehoord. Zo op deze manier.
0: En zo ben je dus onlosmakelijk verbonden aan Verdi. En bij die componist blijven we even. Hier horen we John Breugeler in zijn beginperiode als een echte lyrische bariton in een vroege Verdi-opera, nog met de tenen in de bel canto klei.

Een jonge John Breugeler als lyrische bariton aria uit Un giorno di regno van Giuseppe Verdi. Omroeporkest, groot omroepkoor, geleid door Anton Kersjes. Heerlijke nostalgie. Wat hij nog niet kon bevroeden, was dat zijn stem steeds meer kracht, zwaarte en diepte zou krijgen. En dat hij nog eens een Wagneriaanse heldenbariton zou worden. Met de rol van Wotan, die hij later in zijn carrière zong, werd hij misschien wel het meest bekend. Daar gaan we morgen mee verder. Nu dit, Janine Jansen. Kun je gerust een fenomeen noemen? Inmiddels is de violist ons goudomrande visitekaartje op de belangrijkste internationale muziekpodia. Het jaar 2003 markeert haar carrière. Ze ontvangt de Nederlandse Muziekprijs, neemt haar eerste plaat op en ze krijgt haar eigen kamermuziekfestival, het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht. En dan is ze pas 25. Voor de 50 mooiste concerten van 50 jaar NPO Klassiek gaan we terug naar die eerste editie van het festival. Janine Jansen nodigt haar allerbeste muzikale vrienden uit voor het afsluitende concert. Het wordt muziek maken zonder enige reserve, geven en nemen, elkaar uitdagen, aftroeven en stimuleren. Alles lijkt mogelijk tussen de noten van Schumann, Tchaikovsky en Brahms. Concert staat op npoklassiek.nl/50jaar. Janine Jansen, met violist Candide Thompson, Julian Rachlin, altviool, Joel Waterman, altviool, Michel Majski cello, Christian Poltera cello, in het strijksextet nummer 1 van Brahms.

Uit het eerste strijksextet van Johannes Brahms, Janine Jansen en muzikale vrienden tijdens het eerste Internationaal Kamermuziekfestival in Utrecht, december 2003. Het concert is te beluisteren op nploklassiek.nl/50jaar. Ja, zometeen opium met Annemieke Bosman. Ze is nog onderweg. Ze heeft een ongelukje gehad. Moet even langs het ziekenhuis, maar alles goed. Ze komt eraan. Ik neem even de honneurs waar. Het begin van opium zometeen. We gaan het hebben over de film Yuri. Naar aanleiding van het bewogen leven van de jonggestorven pianist Yuri Egorov in Nederland. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 2003. Toen begon in Tivoli Vredenburg Utrecht een jaarlijkse traditie. Met de eerste editie van het Kamermuziekfestival van violist Janine Jansen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steun ons. Nog veel plezier met de muziek.
3: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cellosensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
4: Hoornvirtuoos Felix Kliezer maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupitersymfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
5: Indonesië staat altijd op ons lijstje. NRV.
6: Ja, maar ook Nepal en de Himalaya.
5: NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV.
6: Of met de jungle van Borneo.
5: NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Levi van Eck met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen bij mensen thuis. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen, zegt de Rekenkamer.
2: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
1: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
3: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
1: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, laat wat meer stapelwolken bij 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Human neemt je mee naar Koerdistan, samen met Mela Amat. En ook al is ze geboren en getogen in Nederland, ze droomt van het land dat ze door en door kent. Uit verhalen. Kijk morgen naar Droomland Koerdistan, over het verlangen naar een land waar, ondanks alles, altijd gedroomd wordt. Human, radicaal menselijk.
8: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
9: Nou, gelukkig maar. Dat is randje kantje, Annemieke. Waar kom je vandaan?
10: Ik kom van de spoedeisende hulp. Want ik dacht, kom, laat ik eens een stuk richting Hilversum gaan wandelen. En toen kwam ik in het bos terecht bij een hekwerk waar ik niet overheen mocht. Daar luisterde ik niet naar. Dus ging er toch overheen. Toen ben ik met mijn vinger aan zo'n heras hekwerkpuntje blijven. Ja. En ja. Ik zag, het wijkt ook een beetje en zo. Dus ik denk dat ik toch wel eventjes naar het ziekenhuis moet.
9: Het is gehecht.
10: Het is gehecht. En ja. Ik heb het dankzij Paula de Geest van de NPO precies gehaald. Want die is me komen oppikken.
9: Onze koninklijke dus chauffeuse.
10: Precies, ik kom net binnen stormen.
9: Maar bordjes verboden toegang, die kunnen verleidelijk zijn. Maar vermijd ze nou nog.
10: Ja, misschien moet ik er wel wat aan opsteken van mijn ervaring.
9: Blij dat je er bent.
10: Dankjewel Hans voor de stand-by steun die je hebt verleend. En goedenavond luisteraars, van harte welkom. We gaan meteen doorschakelen naar het onderwerp van vanavond. Altijd als schrijver en journalist Jan Brokke een ochtendwandeling maakte over de Brouwersgracht in Amsterdam, waar hij woonde, hoorde hij iemand piano spelen. En later ontdekte hij dat dat de Russische pianist Yuri Egorov was, die eind jaren 70 onder het Sovjetbewind naar Nederland was gevlucht. Egorov was een gepassioneerde en ravissante figuur die de wat schuchtere en hoekige predikantenzoon Brokke stimuleerde om te gaan schrijven. De mannen werden innige vrienden. En dat is een vriendschap geweest waarover Brokke in 2008 zijn boek In het huis van de dichter heeft gepubliceerd. En nog geen jaar later meldde regisseur Sander Burger zich om het verhaal te verfilmen. Nou, vanaf donderdag kunnen we dat resultaat dan eindelijk in de bioscoop gaan bekijken. Zometeen een gesprek daarover. Maar eerst gaan we natuurlijk even naar de muzikale grootmeester zelf luisteren.

0: Juri Egorov hoorde je met de derde van de Moments Musicaux van Schubert. Muziek die hij speelde op het laatste concert dat hij gaf in het Concertgebouw in Amsterdam, voordat hij in april 1988 kwam te overlijden. De Russische pianist was een superster. Zijn concerten waren tot aan de nok toe uitverkocht, met conservatoriumstudenten die in de gangpaden neerstreken om maar niks te hoeven missen. En journalist en schrijver Jan Brokken was er vanaf het allereerste begin bij. In zijn boek In het huis van de dichter, dat in 2008 verscheen, getuigt hij van zijn vriendschap met Juri Egorov, die hem daarvoor ook dagboekfragmenten en brieven ter beschikking stelde en die hem als literatuurliefhebber sowieso steeds had gestimuleerd om zijn schrijverschap serieus te nemen. Regisseur Sander Burger heeft van dat boek nu de film Juri gemaakt. En die beleeft overmorgen, donderdag de 15e dus, zijn landelijke première. Sander, welkom.
1: Ja, welkom. Dank je.
0: Ja, het is zo grappig. We hadden net even tijdens de muziek over jouw oeuvre. Dat loopt nogal uiteen. Je hebt een film gemaakt over de Deventer-moordzaak. En ik heb jou eerder in Opium geïnterviewd over een jeugdfilm die je hebt gemaakt. Dus toen dacht je, ja, dan kan Juri Egorov er ook nog wel bij. Of hoe ging dat?
1: Wat betreft mijn oeuvre, als je dat al zo kan noemen. Ja, dat loopt nogal uiteen. Het is meestal, ik kom een mooi verhaal op het spoor. En dan blijft dat plakken en dan vormt zich daarvan zelf een vorm bij. En soms is dat inderdaad een kinderfilm of een hybride documentaire of een dramafilm, zoals bij Juri. En ja, Juri is eigenlijk al die projecten die je net noemde, kwamen later dan Juri. Want ik ben inderdaad met dit project al vanaf 2009 bezig.
0: Was er een obstakel?
1: Huh?
0: Was er een obstakel?
1: Meerdere.
0: Oké. <Okay. laughs>
1: Ja, maar dat is bij elke film het geval. Nee, het was op een bepaalde manier een vliegende start. In de zin van dat Jan me de rechten gunde. Wat echt fantastisch en heel bijzonder was. Want er waren nog twee andere, op dat moment echt veel bekendere regisseurs dan ik, die ook het boek wilden filmen. Die waren een stuk ouder. En Jan had een beetje het gevoel van, als ik hun het boek geef, dan wordt het een soort nostalgische film. En juist, ik was toen 33. Nou, Juri was 33 toen hij overleed. En had een soort van, ik wil heel graag dat je die jeugd in de film stopt. Want wij waren gewoon jong toen dit gebeurde. En dat maakt het ook natuurlijk gewoon zo'n schrijnend verhaal, dat je ook op zo'n jonge leeftijd vaarwel moet zeggen.
0: Ja, ja, precies. Want hoe kan je, wat is het jeugdige elan voor jou geworden van jezelf? Ik bedoel, waar heb je je, welk aspect in jezelf heb je aangeroerd dan eigenlijk om deze film?
1: Ik ben inmiddels natuurlijk 50, dus zo jeugdig.
0: maar
1: toen ik jong was, begon ik met schrijven. Nee. Het jeugdige elan wat in de film zit, zijn natuurlijk gewoon mijn twee hoofdrolspelers. Ja. En die zijn gewoon fantastisch samen. Ongelooflijke chemie tussen hun.
0: Joes Brouwers,
1: die speelt Jan Bokke. En Levan Gelbakjani.
0: Gelbakjani, die speelt
1: Georgische acteur, ja, ja. Fantastisch. Ja.
0: Uit And Then We Dance, toch?
1: Ja.
0: Ik heb hem in een film gezien waarin hij ook, net als overigens nu als pianist, maar ook een homoseksuele danser dan speelde.
1: Ja, nou, hij is van huis uit opgeleid als balletdanser, niet als acteur. En hij zat op de balletacademie in Tbilisi toen hij werd gecast voor And Then We Danced. En hij heeft gewoon een enorme natuurlijke manier van spelen. En trieste van die film, of eigenlijk van die rol, is dat heeft hem wereldberoemd gemaakt. En tegelijkertijd is dat ook zijn, heeft zijn lot ook bepaald. Want die film ging uit in Cannes, heeft overal prijzen gewonnen. Maar in Georgië werd het niet geaccepteerd. En is de film na heel veel protest uit de bioscoop gehaald. En Juri is met Levan is met dood bedreigd. En het land ontvlucht op zijn 22e, net als Juri.
0: Ja.
1: En woont sindsdien in New York en kan eigenlijk niet meer terug.
0: Nee, want dat is natuurlijk wel echt een nogal tragische parallel. Maar maakte hem dat eigenlijk des te gemotiveerder om ook de rol van Juri Egorov te spelen?
1: Zeker, des te gemotiveerder en ook nog geschikter dan. Ik wil de parallellen tussen hem en de echte Juri zijn zo onwaarschijnlijk. Dat je echt denkt, dat ik hem ooit gevonden heb. Dat is dan waarschijnlijk de reden waarom het zo lang heeft moeten duren.
0: Oh ja, dat zou kunnen. En een beetje deprimerend. Dat je denkt, de thematiek uit de jaren 80.
1: Nee, verschrikkelijk.
0: Waar jouw film over gaat. Ja. Het is niet dat we nou in 50 jaar, 40 jaar echt superveel zijn opgeschoten.
1: Eigenlijk. Nee, dat was natuurlijk een hele mooie korte opleving wel.
0: Ja.
1: En toen ik met het boek begon, ik ben ook naar Moskou nog geweest om dit verhaal te pitchen. En daar was ook een geldschieter. En dus dat was heel even een heel mooi luikje. Een mooie opening en die heeft ongeveer, 20 jaar geduurd. En dat is natuurlijk nu weer helemaal terug naar naar de ellende van voor de val van de muur.
0: Jij las dat boek van Jan Brokken. Wat trof jou daar zo in dat je dacht, ik wil hier echt heel graag een film over maken?
1: Ja, dat vroeg ik me ook af toen ik het gelezen had. Omdat ik, wat ik nooit heb... ik kreeg een boek van mijn schoonmoeder en ik begon niets vermoedend op vakantie een boek te lezen. En bij het ene laatste hoofdstuk moest ik zo ontzettend hard huilen dat ik... maar echt afvroeg, want ik zag dat echt niet aankomen tijdens het lezen. En toen ging ik terugbladeren en op een gegeven moment merk je gewoon, ja, het gemis van Jan voor zijn hoofdpersoon Joeri, want dat boek gaat echt over Joeri, dat ook al, weet je, dat vanaf de allereerste bladzijde is het boek doordrenkt van dat gemis. Mm. En ik denk dat voor iedereen die wel eens een hele intieme, innige vriendschap heeft mogen ervaren, hopelijk iedereen, ja, en dat op zo'n jonge leeftijd moet loslaten. Ja, dat is gewoon hartverscheurend.
0: Ja, dat is zo. En het interessante of het aardige is eigenlijk, die twee mannen, Brokken en Egorov, als je ze zeg maar vanaf de buitenkant een beetje bekijkt, is het een beetje een onwaarschijnlijke combinatie. Ja, de een is best wel een soort stug en bokkig, dat is dan Jan Brokken. Ja. En een beetje boos en zit vol met opgekropte, ja, onuitgewerkte dingen waar hij niet zo goed mee aan de slag kan. Jegens zijn vader met name. En die andere is romantisch en gepassioneerd. En die gaat er helemaal voor en komt gewoon helemaal met zichzelf voor de dag.
1: Ja, dat is ideaal voor een film.
0: Ja, precies.
1: Ja, ik bedoel, dat is wat je wilt, toch? Ja.
0: Maar is jou duidelijk geworden wat die twee in elkaar vonden?
1: Ja. En ja, ik denk dat die vriendschap zich wel in de jaren verdiept heeft. Ik denk dat in de eerste instantie Joeri gewoon echt onder de indruk was van Jan. Toen hij hem net wat beter leerde kennen, want dat was niet meteen het geval. Joeri had een onwaarschijnlijke hekel aan alles wat journalist was. En misschien ook wel een angst vanwege zijn achtergrond.
0: Ja, en Jan kwam hem juist interviewen.
1: En Jan kwam hem interviewen als journalist voor Daags Post. Dus ja. Dat was niet het beste begin. Maar Jan was ook echt een enorme kenner van klassieke muziek. En Joeri had gewoon wel vrij snel door dat dit niet zomaar journalist was, maar echt een man die wist waar hij het over had. En nodigde hem ook na het einde van dat interview, dat was de gouden tijd van de journalistiek, zou ik maar zeggen. Dus Jan kon gewoon een week lang met iemand interviewen en kreeg 7-8 pagina's in Haagse Post aan interview. En vroeg hem mee te gaan met hem naar zijn concert in het buitenland. En vanuit daar is het eigenlijk heel snel gekomen. Ja.
0: Zijn ze dicht bij elkaar gekomen? Wat ik ook zo interessant vind, is eigenlijk, ze vertegenwoordigen allebei ook een ongelooflijk brok historie en erfgoed, hè? Cultureel erfgoed. Maar Jan Brokken, die is kind van mensen die in Nederlands-Indië de kampen hebben overleefd. Ja. Zijn vader was predikant, hij is gereformeerd opgevoed. Nou, dat is al een heel verhaal op zich natuurlijk. Ja. En Egorov was dus gevlucht voor de Sovjet-dictatuur, omdat hij homoseksueel was. En hij raakte in Amsterdam uiteindelijk ook besmet met AIDS en is daaraan overleden.
1: Ja.
0: Hoe ga je daarmee aan de slag voor zo'n film? Want uiteindelijk is het vooral een portret van deze twee mannen geworden. Ja. Wat doe je met al die achtergrond?
1: Ja, het zit er allemaal in. En tegelijkertijd is het allemaal, hoop ik, een soort arena waarin eigenlijk gewoon die twee mannen zichzelf kunnen zijn. Ik vond dat maakte voor mij ook dat boek zo ontzettend aantrekkelijk. Juist die werelden en die gay scene in Amsterdam eind jaren 70, begin jaren 80, die nog heel vrij was. En dan die enorme omslag op het moment dat AIDS daar komt. Inderdaad, het verleden van Jan. Dat moet ik meteen wel zeggen, dat toen Jan me de recht van het boek van In het Huis van de Dichter gunde, toen zei hij ook meteen, als jij dat vriendschapsverhaal wil vertellen, dus je wilt de film over ons maken, dan moet je ook Mijn Kleine Waanzin lezen. Want dat is de spiegelroman van In het Huis van de Dichter. En dat gaat over mij.
0: Ja.
1: En eigenlijk alles wat in de film zit aan, laat zeggen, backstory van Jan, komt uit dat boek. Dus in die zin is het eigenlijk een dubbele boekverfilming.
0: Nou, je bent zelf geboren in de jaren 70.
1: 75,
0: ja. Heb je dan ook speciale verbondenheid met die periode, die zo de jaren 80 in Amsterdam?
1: Ik denk dat iedereen die... ik kom niet uit Amsterdam, dus dat weet ik niet. Maar ik denk dat iedereen die... ik was, laat zeggen, 14 toen AIDS een beetje in het nieuws kwam. En ook al ben ik zelf niet homoseksueel en was de kans dat je als jongere op de middelbare school in Soest besmet raakte met AIDS natuurlijk minimaal. Toch was iedereen doodsbang toen.
0: Ja.
1: Dus die doodsangst, omdat mensen toen ook echt nog niet wisten hoe het over werd gedragen. Een beetje zoals in het begin van de corona-epidemie. Dat herinner ik me nog wel heel goed, ja. Ja,
0: ja. Ja, nu moet je het wel gaan vormgeven natuurlijk. Nou, het speelt zich af in Amsterdam. In de jaren 80 lag die stad er wel een beetje anders uit dan anno nu.
1: Ja.
0: Een beetje anders bij. Krakers, rellen en junkies en dat soort dingen. Het was min of meer een soort van onbewoonbaar op veel plekken. Hoe ben je daar nou mee aan de slag gegaan voor die film dan? En bedoel, heb je dat waarheidsgetrouw gedaan?
1: Ja, zo waarheidsgetrouw mogelijk en wat binnen budget kon. Dat betekent dat we een aantal hele goede plekken hebben gevonden die behoorlijk hetzelfde zijn gebleven.
0: Goede oldtimers ook. Hè? Goede
1: oldtimers. En dan begin je natuurlijk met het weghalen van het wagenpark en dat vervangen door oldtimers en zorgen dat de figuranten op straat allemaal de goede kleding aan hebben en de bordjes die niet in beeld mogen uit beeld zijn. En dat is het begin. En dan ben je al een heel eind. En Amsterdam is natuurlijk in die zin, zijn er heel veel plekken, eigenlijk al 4 eeuwen niet heel erg veranderd. Dus dat
0: scheelt, hè?
1: Ja, dat scheelt enorm, ja.
0: Ja, en de klassieke muziek natuurlijk. Ik bedoel, de pianomuziek. Levan, die Jury speelt, is een begenadigd danser. Kan hij ook een beetje piano spelen eigenlijk?
1: Nee. Hij heeft... Nee.
0: Dus hoe heb je dat dan gedaan?
1: Nou ja, kijk, bij de Ballet Academie, dat is echt wel. Dat is dan weer een van de mooie dingen van de Sovjet-tijd. Pianospel bij elke kunstopleiding was onderdeel. Dus hij heeft een basis pianospelen. Hij snapt wat pianospelen is. Maar gewoon om niveau van de concertpianist te spelen, is hij gewoon gedrild door een echte, niet een concertpianist, maar een vierdejaarsstudent van het Conservatorium Amsterdam. Oekraïense jongen. Ongelooflijk goede pianist, Ilja Fialko. En die is zowel de stand-in in de film als zijn pianoleraar geweest tijdens de hele productie.
0: Dus sommige dingen heeft Levan dan zelf gedaan en andere dingen dan zat hij
1: kijk, een vleugel is in die zin nog een relatief makkelijk instrument om te filmen. Omdat het is niet heel moeilijk om handen buiten beeld te houden. Het is natuurlijk anders dan ik heb ook een film gemaakt ooit met een vrouw die klarinet speelt. Ja, en dan dat is ontzettend moeilijk. Want dat kan je nooit faken.
0: Nee.
1: En hierbij kan je natuurlijk, op het moment dat ik een close-up van een gezicht maak, dan is het onmogelijk om zijn handen in beeld te hebben. Dus op die manier kan je met een slimme als je het slim monteert, kan je heel eind komen. Dus er zit geen enkel trucage shot in de film, zou ik maar zeggen, als in dat er computer is gebruikt. Maar je wordt al de hele tijd voor de gek gehouden. Ja,
0: ja. Nou ja, dat moet ook. Ja. Film is ook een beetje make-believe.
1: Zeker,
0: toch?
1: Ja.
0: En het leuke is, Jan Brokke gaat met de Oekraïense meesterpianist die Levan dan les heeft gegeven. Gaat hij ook op tournee, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus er komt wel weer nog meer uit voort. Want hij gaat dan een soort theatrale opvoeringen van
1: Jan Brokke die doet wel vaker natuurlijk programma's met jonge muzikanten. Dus ook met Berlaag Saxofoonkwartet heeft hij een aantal programma's gedaan. En nu gaat hij het land in en speelt Ilja stukken van Jury en leest Jan stukken voor uit In het Huis van de Dichter.
0: Leuk. Nou ja, en anders is er jouw film natuurlijk ook.
1: Ook dat, ja, zeker. Ja.
0: Sander Burger, ik wil je hartelijk danken voor je komst naar Opium vanavond. Jury, vanaf komende donderdag te zien in de bioscoop. En meer informatie daarover vind je natuurlijk op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, een uitgelezen moment lijkt me om meer Egor of te laten horen. Dus dat gaan we doen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: En dat was het tweede deel uit het Keizerconcert, het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Vertolkt door Juri Egelhoff samen met het Londense Philharmonia Orchestra onder leiding van Wolfgang Sawallisch.
1: Opium met Annemieke Bosman op NPO Klassiek.

Vocaal-instrumentaal ensemble La Tempête hoorde je onder leiding van Simon-Pierre Bestillon uit Frankrijk met het lied Strela do Dia uit de Cantigas de Santa Maria van Alfonso El Sabio.

Dat was de Franse stergitarist Thibaut Garcia. Hij speelde Zapateado, dans voor gitaar, van de Spaanse componist Regino Sainz de la Maza. En daarvoor hoorde je Camille Boomsma met de etude uit de Drei Karakterstuken, pianowerk van Gerhard Hamm, voor, van zijn onlangs verschenen album Unforgotten.

0: Dat was het Nommels Kwartet met het Scherzo Vivace, het tweede deel uit het derde strijkkwartet van Johannes van Bree.
1: Bijna vergeten.
0: En dat is ons dagelijks loket voor componisten die ondanks overduidelijke verdiensten toch flink wat aandacht tekortkomen op NPO Klassiek. Vandaag meldde luisteraar Sylvia Bouwmeester de Tsjech Miloslav Kabelac aan bij dat loket met een korte maar steekhoudende motivatie. Zijn suite voor saxofoon en piano verdient het om door meer mensen te worden gehoord. Nou, bij deze.

Dat was saxofoniste Kati Wagner samen met pianist Robert Kolinsky in het vierde deel, het presto uit de suite voor saxofoon en piano van Miroslav Kabelac, onze bijna vergeten componist van vandaag. Dit is Opium, het einde ervan. Morgen ben ik er weer, even na zevenen. Dan gaan we aandacht besteden aan de grote expositie Willem de Koning at Work in het Rijksmuseum in Amsterdam. Willem de Koning, ja, onze Willem eigenlijk. Maar helemaal geannexeerd door de Amerikanen. Hij vertrok ook al vroeg naar New York om daar te gaan leven en werken. En daar werd hij dus ook wereldberoemd. Morgen een gesprek met Ludo van Halem van het Rijksmuseum. Nu eerst om 8 uur op deze zender. Het avondconcert met Bijtske de Jong. Blijven luisteren dus. En wij gaan eruit met muziek van Beethoven. Tot morgen. Doeg.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nploklassiek.nl/top400.
1: Ster.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
5: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
4: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Tickets op operarebels.nl.
6: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
7: Bach's Johannespassion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische Turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bachconcert samen met het Arthe Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via hetnederlandsbachconcert.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Hoornvirtuoos Felix Kliezer maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
11: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.
13: Ja.
10: Wereldconcert. Met Bijtske de Jong.
4: Goedenavond. Vanavond hoor je hier in het NTR Avondconcert. Het concert dat Amsterdam Sinfonietta 3 dagen geleden gaf in Leiden. In de Stadsgehoorzaal. Het was het laatste concert van Amsterdam Sinfonietta in een reeks. Na concerten in Tilburg, Amsterdam en Enschede. Met op het programma onder meer een gloednieuw werk van de Nederlandse componist Reza Namavar. En het geliefde strijkkwartet Intieme Brieven van Leos Janáček. Het concert begon met veel oudere muziek. Een arrangement van een madrigaal uit 1611 van Carlo Gesualdo. Het madrigaal Moro lasso al mio dullo. Ik ga helaas dood aan verdriet. Een klaagzang. Maar dan dus in een instrumentale versie voor strijkkwintet en theorbe. Nou, dat werk gaat vervolgens naadloos over in een werk van ongeveer een eeuw later. Het concert voor 2 violen en cello in D-klein van Antonio Vivaldi. Met als solisten de Zweedse violist Malin Broman, die Amsterdam Sinfonietta deze concertreeks ook leidt. De Nederlandse violist Lisa Verstman en de Brit Tim Posner. Een van de vaste cellisten in Amsterdam Sinfonietta. Dit zijn dus achtereenvolgens Gesualdo's madrigaal Moro lasso en Vivaldi's concert voor 2 violen, cello en strijkorkest in D-klein.

Veel is de Malin Broman, veel is de Lisa Freshman en cellist Tim Posner waren de solisten in dit concert voor twee violen, cello en strijkorkest RV565 van Antonio Vivaldi. En je hoorde hen samen met Amsterdam Sinfonietta. Een opname gemaakt 3 dagen geleden op 10 oktober in de Stadsgehoorzaal in Leiden. En mogelijk kende je dat werk van Vivaldi als een orgelwerk van Bach. Johann Sebastian Bach maakte kort nadat dat werk van Vivaldi was uitgegeven een bewerking voor orgelsolo. Goed, je luistert dus naar dat concert dat Amsterdam Sinfonietta afgelopen zaterdag gaf in Leiden. En na deze relatief vroege werken speelde het ensemble een gloednieuw werk. Het nieuwe vioolconcert van de Nederlandse componist Reza Namavar. Een sprong van eeuwen dus, die tegelijk ook weer niet zo groot is, want Namavar laat zich graag inspireren door de muziek van Antonio Vivaldi. Die inspiratie vind je op verschillende niveaus terug. Een heel duidelijke hint is de driedelige opzet van het vioolconcert. Snel, langzaam, snel. Het patroon dat ook talrijke Vivaldi-concerten volgen. Maar Namavar haalde ook inspiratie uit zijn wereldreizen. Hij gaat graag op zoek naar afgelegen eilanden. En dit vioolconcert is genoemd naar het onbewoonde eiland Tahanea. Zo'n 500 kilometer ten noordoosten van Tahiti. Het is eigenlijk een atol. Dat is een ringvormig eiland met dus ook water in het midden. Daar is het dus naar genoemd. En in Namavar's vioolconcert heeft iedere strijker uit het orkest een eigen partij. En daarnaast is er een glansrol voor de solist. En dat is in dit geval Lisa Versman. Volgens Namavar een geweldige vertolkster bij wie de vonken ervan afvliegen. Nou, dat gaan we horen dus in Tahanea van Reza Namavar. Lisa Versman samen met Amsterdam Sinfonietta.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Applaus voor Lisa Verstman. En voor Amsterdam Sinfonietta. En uiteraard voor componist Reza Namavar. Je hoorde zijn gloednieuwe werk, Tahanea. Een opname van 3 dagen geleden in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Dit stuk van Namavar is geschreven in opdracht van Amsterdam Sinfonietta en is mogelijk gemaakt door de Stichting Rijnbert de Leeuw. Nou, na dit werk was het pauze in Leiden afgelopen zaterdag. En na de pauze ging het concert verder met het tweede strijkkwartet van Leo Janáček. Ook wel bekend onder de naam Intieme Brieven. Een werk dat Janáček vlak voor zijn dood componeerde. De laatste jaren van zijn leven waren productieve jaren voor Janáček. En dat had grotendeels te maken met zijn liefde voor Kamila Stoslova. Zij was getrouwd, 38 jaar jonger dan hij. En gevleid door zijn aandacht, maar ze beantwoordde zijn liefde niet. Janáček was, ondanks dat zijn liefde dus niet werd beantwoord, zo hartstochtelijk verliefd dat hij Kamila ruim 700 brieven stuurde. En kort voor zijn dood componeerde hij zijn tweede strijkkwartet, dat hij zelf de titel Intieme Brieven gaf. De altviool gaf Janáček in dit kwartet een heel belangrijke stem. Waarschijnlijk vertolkt het instrument de stem van Kamila. Of in het geval van Amsterdam Sinfonietta, de altviolen, want Amsterdam Sinfonietta voerde Janáček's Intieme Brieven afgelopen zaterdag uit in een versie voor strijkorkest. Dit is het hele werk door Amsterdam Sinfonietta, dus geleid door Malin Broman.

Amsterdam Sinfonietta speelde Intieme Brieven. Strijkkwartet nummer 2 van Leos Janáček. Niet in kwartetversie dus. Je hoorde heel Amsterdam Sinfonietta. Onder leiding van Marlin Broman. Een concert van 3 dagen geleden opgenomen in Leiden. Een werk uit 1928. Dit werk van Janáček. En zo'n 25 jaar later componeerde de Joods-Poolse componist Mieczysław Weinberg het werk dat je zo van hem hoort. Zijn rapsodie over een Moldavisch thema. Weinberg vluchtte een paar jaar eerder van Polen naar Moskou om te ontsnappen aan de nazi's. En onder meer Shostakovich hielp hem landen in zijn nieuwe omgeving. Nou, daar in Moskou werkte Weinberg gestaag aan een indrukwekkend oeuvre. Waaronder dus de rapsodie op Moldavische thema's, die ontstond in 1949. Maar sinds een jaar eerder moedigde het Sovjet-regime componisten aan om volksmuziek te gebruiken en deed het regime te moderne werken in de ban. Sommige werken van Weinbergs eerdere werken mochten vanaf dat moment dus ook niet meer uitgevoerd worden. En die achtergrond speelde ongetwijfeld mee toen Weinberg in 1949 volksliedjes gebruikte voor zijn rapsodie voor viool en piano. Want dat was dus een veilige keuze. Weinberg gebruikte voor zijn rapsodie volksmelodieën uit de geboortestreek van zijn moeder, Moldavië. Nou, wat minder veilig was, was dat het hier ging om Joodse volksmuziek uit die streek. Weinberg ging ervan uit dat het regime, dat onder Stalin ook steeds minder tolerant naar Joden toe werd, die herkomst niet zo snel zou achterhalen. Nou, dat was een goede inschatting. Bij dit concert speelde Amsterdam Sinfonietta het werk in een versie voor viool en strijkorkest met Lisa Verstman als solist.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Rhapsody op Moldavische thema's. Muziek van Mieczysław Weinberg. Uitgevoerd door violiste Lisa Verstman. En door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Marlin Broman. Ja, Weinberg. De laatste jaren wordt zijn muziek herontdekt. Dankzij de inzet van prominente muzici wereldwijd. En Amsterdam Sinfonietta... Ja, sloot eigenlijk het concert af met dit werk, met deze rhapsodie van Weinberg. Maar had nog een toegift in petto voor het publiek in Leiden 3 dagen geleden. En dat was opnieuw een werk van Weinberg. Zijn Lied ohne Worte nummer 1.

0: Een arrangement van Lied ohne Worte nummer 1 van Weinberg. Oorspronkelijk een werk voor viool en piano, geschreven in 1947. Hier dus gespeeld in een arrangement door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Malin Broman. Tot zover dit concert van 3 dagen geleden, 10 oktober, opgenomen in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Een concert dat begon met een madrigaal van Gesualdo. Daarna klonk een concert voor 2 violen en cello van Vivaldi. Een gloednieuw werk van Reza Namavar. En strijkkwartet nummer 2 van Leos Janáček.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Tot 10:30 heb ik hier nog een andere concertopname. Een concert van het Jeruzalem Quartet, opgenomen op 16 januari dit jaar in Parijs. En bij dat concert speelde het Jeruzalem Quartet ook een strijkkwartet van Janáček, maar dan zijn eerste, ook wel bekend onder de naam Kreutzer Sonate. Die titel heeft nogal een geschiedenis. In het kort, in het jaar 1803 schrijft Beethoven een werk voor viool en piano dat hij wil opdragen aan een bevriende violist. Na de première drinken de twee heren een glaasje en beledigde de violist een vrouw die een vriendin van Beethoven bleek te zijn. Vervolgens schrapte Beethoven de naam van die violist van het titelblad en droeg het stuk op aan een andere violist, namelijk Kreutzer. 86 jaar later schrijft Tolstoj zijn verhaal De Kreutzer Sonate, over een man die uit jaloezie zijn vrouw vermoordt. En in dat verhaal speelt Beethovens compositie een belangrijke rol. Vandaar de titel van dat verhaal van Tolstoj. En in 1923 schrijft Leos Janáček, op dat moment al compleet verliefd op de Camilla waarover ik eerder vertelde, in 9 dagen tijd zijn eerste strijkkwartet met de titel De Kreutzer Sonate, geïnspireerd op het verhaal van Tolstoj. Janáček draagt het stuk op aan Camilla. Het beginmotief dat uit 3 tonen bestaat lijkt alles te maken te hebben met de 3 lettergrepen van de naam van zijn geliefde, van Camilla, Camilla. En je kunt die noten interpreteren als een soort liefdeskreet die door het hele werk te horen is. Dit is dus dat eerste strijkkwartet van Janáček, gespeeld door het Jeruzalem Quartet.

van Janacek was dit, zijn strijkkwartet nummer 1. Naar de Kreutzer Sonate van Tolstoj. Gespeeld door het Jerusalem Quartet. Wordt een opname gemaakt op 16 januari dit jaar in de Philharmonie in Parijs. Ja, en na dat werk van Janacek speelde het kwartet bij dit concert een werk van de hedendaagse componist Shulamit Ran. Ran is een van oorsprong Israëlische componist die al lange tijd in de Verenigde Staten woont. En zij won in 1991 de Pulitzerprijs voor een van haar composities. En sinds 1973 geeft ze les als emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Chicago. En van haar speelde het Jerusalem Quartet haar vierde strijkkwartet. Betwixt and Between heet het werk. Een werk dat op verzoek van het Jerusalem Quartet geschreven is, speciaal voor het 30-jarig jubileum dat het kwartet bij dit concert vierde.

Betwixt and Between. Strijkkwartet nummer 4 van Shulamit Ran. Speciaal gecomponeerd voor het Jerusalem Quartet. Dat het hier ook uitvoerde op 16 januari 2026. Dit jaar dus in Parijs. Daar was deze opname van. En tot zover ook dit concert. Dus deze opname uit Parijs. In de laatste 10 minuten van het avondconcert blik ik vast vooruit op morgenavond. Dan hoor je in het NTR avondconcert een concert dat op 3 juli is opgenomen in Amerongen. Een concert van onder meer Tosca Opdam, Ella van Pauken en Nicolas van Pauken. En op het programma stond muziek van Saint-Saëns, van Dvorak en Arensky. Nou, dat en meer dus morgen vanaf 8 uur hier in het NTR avondconcert. Zometeen vanaf 10:30 Passaggio Late Night. Vanavond met Annemaatje Lemerijs. En ik sluit af vanavond met Arensky. Met de preludes voor piano. Je hoort enkele daarvan.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Het is vandaag 13 oktober en dat heeft tot onvermijdelijk gevolg dat het gisteren 12 oktober was. En dat is voor mij een bijzondere dag. Ik ben dan namelijk halfjarig. Mijn 37,5ste vierde ik gisteren. Oké, ik heb het niet echt gevierd, maar het is een traditie uit mijn kindertijd. En ik denk dat het ooit een idee van mijn moeder was. Op onze halve verjaardag mochten we iets uit een verrassingsautomaat halen. Of we kregen zo'n kindersurprise-ei, een verrassingsei. Ja, dat was een uitzonderlijke tractatie voor ons in die jaren. Daar keken we met minimaal half de opwinding van een echte verjaardag naar uit. En het werkte aanstekelijk, want al gauw waaide deze traditie over naar onze buurjongetjes. En ik kreeg van hen ooit op mijn halve verjaardag zo'n dicht schelpje wat je dan in water moest leggen. En dan weekte het open en dan kwam er een soort figuurtje aan een draadje bovendrijven. Bestaat dat nog? Fascinerend was het. Nou goed, gisteren vierde ik gewoon even intern in mijn eigen hoofd het feit dat ik weer een halfjaartje ouder en wijzer ben geworden. Onder het mom van vieren wat er te vieren valt.

Als dat geen feestje was. Aquarela do Brasil van Ari Barroso door Daniil Trifonov met het São Paulo Symphony Orchestra onder leiding van Gonzalo Grau. Muziek van het vrij recente album van pianist Daniil Trifonov. Het album heet My American History South. Een album vol muziek van Zuid-Amerikaanse componisten. En eerder maakte hij al een album met Noord-Amerikaanse muziek. En dat heette, heel verrassend, My American History North. En op dit nieuwe album speelt hij dus ook met het São Paulo Symphony Orchestra. En je vindt naast grote namen als Alberto Ginastera en Aitor Villa-Lobos ook onbekendere componisten zoals deze Barroso die we net hoorden. En ik heb meteen nog een nieuw album voor je in de aanbieding. Shine van saxofonist Jazz Gillum. We horen haar Prelude to Hildegard en direct daarna Spiritus Sanctus van Hildegard von Bingen in de versie van Jazz Gillum.

Muziek van het nieuwste album van saxofonist Jess Gillam. Je hoorde eerst haar Prelude to Hildegard en daarna Hildegard van Bingen's Spiritus Sanctus in een arrangement van deze Jess Gillam.

0: De Vrijplaat.
1: Een van mijn favoriete levende componisten komt naar Nederland. En misschien is hij er zelfs al. Hij schijnt hier morgen te moeten zijn. Michael Gordon. En dat komt onder andere omdat zijn nieuwste stuk op 17 oktober in première gaat in De Doelen in Rotterdam. Dat wordt gespeeld door Het Muziek. Zij spelen dan ook Andriessens Hoketus. En dat stuk viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. En ter ere daarvan is Michael Gordon dus gevraagd om een nieuw stuk te schrijven. Dat stuk heeft hij Andriessen genoemd. En dat gaat dus komend weekend in première. Het wordt later nog gespeeld op 22 oktober in Muziekgebouw aan het IJ. Volgende maand ook weer op November Music. Dus genoeg kans om zijn nieuwste noten tot leven te horen komen. Ja, ik luister heel veel en graag naar zijn muziek. Ik heb het er vanochtend nog uitgebreid met mijn studenten over gehad. En mijn huidige luisterobsessie is zijn a cappella koorwerk He Saw a Skull.

He saw a school van Michael Gordon door Ars Nova Kopenhagen onder leiding van Paul Hillier. En Michael Gordon is lekker veel in ons land komende maanden. Dus ik hoop stiekem heel erg dat ik hem ergens even de hand kan schudden. Of kan verleiden een handtekening op een van mijn cd's te laten zetten. Maar gewoon even naar hem staren zal al fantastisch zijn en dat zou moeten lukken. En zijn allernieuwste werk met de liefdevolle titel Andriessen gaat komende zaterdag in de Doelen in première. En van deze klanken die ook uit de toekomst hadden kunnen komen, gaan we onze geschiedenis weer in. We reizen naar 18e eeuws Versailles met Grand Pièce Royale van Michel Richard Lalande.

Grand pièce royale que le roi demandant souvent van Michel Richard de Lalande door Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre. En het is een wilde tijdreis vanavond, want vanuit dit 18e eeuwse Franse Versailles sleep ik je nu weer mee naar 19e eeuws Amsterdam, waar Alfons Diepenbrock zijn noten schreef. Dit is zijn Nachtschemer.

0: Prachtig klein verstilde avondschemer van Alfons Diepenbrock met David Kuiken aan de toetsen.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Ik was weer eens verdiept in de bundel In het licht van de eeuwigheid, de verzamelde brieven van de Nederlandse componist Willem Pijper. En ik stuitte weer op een schitterend exemplaar dat ik je niet wil onthouden. Ik draai daarbij een stukje uit zijn strijkkwartet, tweede strijkkwartet. En de openingsnoten doen mij zo sterk denken aan een bekende melodie van een bekende componist. Ik ben benieuwd of jij dezelfde associatie hebt. En na de brief zal ik mijn associatie uiteraard met je delen. Daar gaan we.

Willem Pijper aan Karel Mengelberg. Bilthoven, Houtenhuis, 29 september 1922. Beste Karel. De opmerking dat je een rare snuiter bent valt schijnbaar niet volledig op het terrein der compositielessen. Doch in deze praktijk eigenlijk wel. Eerst laat je mij in Salzburg diverse afspraken, gelukkig voor jou slechts voorlopige, maken in verband met je aanstaande Weense sejour. Dan hoor ik een maand later dat je eigenlijk helemaal niet naar Wenen zult gaan, zonder daarbij ook zelfs maar te kikken over je vroegere verzoeken aan mij. Over Felix Petrejek blijk je ook alweer verkeerd ingelicht. Voor je naar Den Haag ging, had je, volgens je telefoontje, meerdere stukken onder handen. Nu, eind september, is dat zelfs dat quintetje nog niet af. Je had beter gedaan. Karel, je had me nog eens moeten verzoeken, een of ander uurtje voor je Berlijnse reis, dan door in je briefje te veronderstellen dat ik je lange zwijgzaamheid ten kwade geduid zou hebben. Geloof je dat achteraf ook niet? Natuurlijk mag je mijn werk vanuit Berlijn sturen, maar wat verwacht je daarvan, beste jongen? Toch niet zoiets als compositielessen per brief, tussen haakjes, in 10 lessen volmaakt citerspelen. Je weet ook drommels goed dat je nog lang niet zelfstandig genoeg bent om aan een enkele geringe indicatie wat te hebben. Je kunt ook weten, of misschien niet, dat de stijl van het Berlijnse muziekleven mijn opinies op vrijwel alle punten tegenspreekt. Van een soortement vruchtbare wisselwerking in jouw muziekbesef stel ik me al dus bitter weinig voor. Enfin, zie er het beste van te maken. Natuurlijk blijft mijn belangstelling in je werk en ontwikkelingsgang onveranderd. Je weet mijn adres. Beste groet, je Willem Pijper.

Een zalig verneinige brief van Willem Pijper aan zijn leerling Karel Mengelberg, neefje van Willem Mengelberg. Ah, ik ga hier echt een voorbeeld aan nemen. Dat komt in sommige situaties zeer goed van pas. En die associatie die ik met die openingsmelodie heb, dat is de promenade van Mussorgsky's schilderijen van de tentoonstelling. Ik kan het niet niet horen. Het tweede strijkkwartet van Pijper hoorde je, daaruit dan het tweede deel, het adagio. En je hoorde hier het Schönberg-kwartet. We zijn lekker op reis vanavond, zowel over de wereld, door Europa vooralsnog vooral. Nee, dat is niet waar. We zijn ook in Zuid-Amerika geweest. Maar ook door de tijd. We waren net al even in 18e eeuws Frankrijk. En nu maken we de verwarring compleet door naar 20e eeuws Frankrijk te trekken. En dan krijgen we te horen een klavecimbalconcert. Ja, dat instrument is natuurlijk niet voorbehouden aan de barok. Muziek van Jean Francais.

0: Het concert voor klavecimbel en instrumentaal ensemble delen menuet en finale hoorden we. Muziek van Jean Francais en we hoorden Justin Taylor aan het klavecimbel omringd door zijn muzikale vrienden, waaronder Quatuor Zaïde. En deze muziek staat op een album dat een half jaar geleden verscheen. En deze muziek schreef Jean Francais in 1959.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is 13 oktober 2026, 9:30. Ik weet niet hoe laat de zon onder is gegaan, maar ik weet wel dat het vandaag precies 10 jaar geleden is dat Bob Dylan de Nobelprijs voor literatuur ontving voor het scheppen van nieuwe poëtische uitdrukkingsvormen in de grote Amerikaanse zangtraditie. En wij gaan naar de Hollandse Nieuwe. En dat is deze week een Vlaamse Nieuwe, mag ook blijkbaar. Klarinetist Roland Hendricks nam het vioolconcert van Schumann op in een arrangement voor klarinet. Gisteren stelde hij zich al even voor en vandaag vertelt hij meer over dit concert.
2: Het vioolconcerto van Schumann, ergens geschreven eind 1853, dacht ik, is niet onbesproken. Violist Joseph Joachim, voor wie Schumann het had geschreven, vond het te zwak. Ook Schumanns echtgenote Clara en zijn vriend collega Johannes Brahms vonden dat Schumanns verwarde geest er te veel in doorklonk. En dus bepaalden zij dat het werk niet mocht worden uitgevoerd. De vloek heeft toch wel bijna 80 jaar stand gehouden, tot 1937, toen de jonge Yehudi Menuhin het werk in handen kreeg. Hij bestudeerde het werk grondig en hij was super enthousiast. Hij speelde het concert vaak en werd echt een ambassadeur voor dit Schumann vioolconcert. Het is een driedelig werk van toch wel een 30-tal minuten, best zwaar voor de klarinet. En mijn absolute favoriet moment in dit concert is de opening van het prachtige tweede dragendeel, dat begint met een mooie cello solo.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het tweede en derde deel uit het vioolconcert van Robert Schumann in een arrangement voor klarinet. En dat klinkt toch zo, alsof het zo bedoeld is. Je hoorde onze Hollandse of Vlaamse of Litouwse nieuwe klarinetist Roland Hendricks nam deze muziek op met het Lithuanian Chamber Orchestra onder leiding van Vilmantas Kaliunas. Morgen meer van dit album. Hou je vast, want na dit stevige stukje Duitse romantiek slinger ik je weer in je teletijdmachine. We gaan naar de Italiaanse renaissance. Ook weer muziek van een nieuw album, een album van The 16. Met daarop onder andere deze muziek van Giovanni Pierluigi da Palestrina.

een prachtig hooglied van Giovanni Pierluigi da Palestrina, gezongen door The 16 onder leiding van Harry Christophers. En dit staat dus op hun kerstverse album. En wist je dat er een planetoïde naar Palestrina vernoemd is? Ja, en die planetoïden die stammen van ruim 4 miljard jaar geleden. Dus die tijdreis van ons die wordt stevig voortgezet. Laten we even tot rust komen met een gedicht. En het zou kunnen dat ik alle boeken die ik vanavond nodig had thuis had laten liggen. Dus heel misschien heb ik mijn man wakker gebeld, zodat hij foto's kon maken van de brief en van het gedicht. Dus bij deze even een klein bedankje. En dan neem ik je nu mee naar Serieel Duitsland tijdens een gedicht van Toon Tellegen voor het slapen. Ik lig in bed. Ik hoor mijn moeders voetstappen wegsterven op de trap. Nu heeft ze mij nog in haar hoofd. Nu wat anders. Er is zoveel anders, anders dan ik. Ik kijk het donker in en denk aan eindig en oneindigheid en aan ontij en ontijdigheid. Ik ben oud genoeg om over niets gerust te zijn. Er zijn zoveel moerassen en uitslaande branden en zoveel verroeste en halfgezonken wrakken en langzaam in de modder wegzakkende karren en zoveel blinden en zoveel lammen en van zoveel schapen in de sneeuw de karkassen en zoveel zwanen en zwarte ganzen in dichtgevroren wakken en onder ijzel bezwijkende takken van berken en dode sparren in de donkere bossen van Arkangel en nergens en nooit meer wat anders. En nu denkt ze weer aan mij. Denkt aan mij. Denkt. Denkt. Aan mij. Mij.

Ik las het gedicht Voor het slapen voor, woorden van Toon Tellege. En daarbij hoorde je het derde deel uit de fünf klavierstukken van Arnold Schoenberg. Hier zo prachtig gespeeld door Pierre-Laurent Aimard. We naderen middernacht, maar ik heb nog net tijd voor één en misschien zelfs wel twee korte stukjes van nog een nieuw album. Een album van luitist Toby Carr.

de tweede Gnossienne van Satie, maar dan op luid door Toby Carr. En dit album staat dus helemaal vol met schitterende luidpareltjes. Dus grasduin daar vooral nog even op verder, zou ik zeggen. Ja, het was mij een zeer aangenaam genoegen deze tijdreis met je te delen vanavond. En we ronden uiteraard af met het heden, want daar bevinden we ons. Silent Echoes van Joey Raukens door Arthur en Lucas Jussen met het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Carina Kanalakis. Ik wens je een hele goede nacht. Slaap lekker of waak zacht.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer
1: klassiek. Deze week de Gnossienne en de Gymnopédie van Erik Satie. Zijn muziek laat je denken dat hij heel evenwichtig was, maar hij was een wervelwind in zijn eigen storm.
2: Ik denk dat Satie voor zijn tijd wel heel vreemd was. Hij gaf ook vreemde titels aan zijn muziekstukken, zoals Uitgedroogde Embryo's, ja, het strijdlied van de koning der sperziebonen, et cetera.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
5: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
5: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Wat breng je de wereld in als de wereld opraakt? Oersoep, een nieuwe muzikale voorstelling van Night, naar de roman van Brechtje Hofstede en live muziek van K.O. Brass. Tot en met 18 december te zien. Boek nu via nite.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: In Via Inferno neem ik, sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie.

0: theater? Ga naar viainferno.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
3: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
4: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het is nu woensdag 14 oktober. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel op de longen in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Het zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. Daardoor hoeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog, met eerst veel zon en later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

ANWB Verkeersinformatie. Rijd je op de A65 van Tilburg naar 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen knooppunt De Baars en afrit Helvoort een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A65 van Tilburg naar 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen knooppunt De Baars en afrit Helvoort een spookrijder tegen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.